wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feest, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard... dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

0: weten. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard... dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.
3: Radio

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Prose moesten

vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interview.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verder op. Een daling van laag inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Brosse moesten vertrekken,

net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekt het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

0: Right Back to Where We Started From. Dat was Maxine Nightingale.
1: Matinee met Leni Loden.
0: Het is woensdag 22 juli. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar De Matinee. Want wij hebben vandaag weer hele leuke en interessante gasten. Hoor. Ria en Klaasien die komen bij ons op visite. En ze gaan het hebben over ontmoetingscentrum De Bruisbeek. En dat is in het bruisende Loenen natuurlijk. En Hedwig Kok is betrokken bij de NJO Muziekzomer Gelderland. En Hedwig is cellist en ze gaat vertellen waar ze in speelt en alles. Dus dat gaat, daar gaan wij haar even over bellen. Goed, wie zit er tegenover mij? Nou, Kai, die is er. Welkom. Jij kijkt eventjes mee de komende week, hè? Het lijkt jou hartstikke leuk hier. Kai, die zit te knikken. En Guido, jij vindt het hier ook heel leuk, Guido. Guido, die zit hier alweer.

Weer 100 jaar. Nee, oh, dat is een grapje. Maar Guido die zit hier ook al heel lang. Die doet de techniek op de woensdagmiddag. En die zorgt ook voor de muziek. Maar wat wil het geval? Guido die heeft nog wel wat ruimte in zijn

Ja, Aldi die heeft zin in consumptiebonnen. Dat was de Wegenwacht. Nou, en je zal ze maar nodig hebben. Hè. Wat zijn ze toch belangrijk, die mensen van de Wegenwacht. En dit jaar bestaan zij precies 80 jaar. Dus dat is al heel erg lang. Wat ook al heel lang bestaat in Apeldoorn, dat is de Curiosa-markt. De antiek en Curiosa-markt, zo moet ik het zeggen. Dat is al een begrip, luisteraars, in Apeldoorn. Bedrijven die handelen in antiek, antiekverzamelaars en mensen die de zolder opruimen. En die gaan dus naar het Marktplein. Ze komen niet alleen uit Nederland, hoor, maar ook uit België en Duitsland. Er is dus voor iedereen wat wils. Hoogwaardig antiek en ook leuke snuisterijen. Krijg je trek van al dat rondsnuffelen bij de kraampjes? Geen probleem, want op diverse locaties op het Marktplein staan stands waar je kunt genieten van een hapje en een drankje. Nou, die antiek en Curiosa-markt duurt van 9 tot 4:30. Morgen dan is de eerste. En 6 augustus en 20 augustus dan is de volgende. Dus ik zou zeggen, hou dat eventjes in de gaten. Dus morgen is de eerste van 9 tot 4:30 op het Marktplein hier in Apeldoorn. Goed, wij gaan weer door met muziek. Natuurlijk heel belangrijk hier in de matinee. Dit is de Culture Club.

0: Ja, daar gaat het Culture Club hier in de matinee. Vandaag woensdag 22 juli. Het is 14:15 en dat betekent tijd voor onze eerste gast van vanmiddag. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag, Hedwig Kok.
1: Hi, hallo.
0: Hey, goedemiddag. Hedwig, waarom wij jou bellen? 24 juli tot en met 8 augustus is er weer Muziekzomer Gelderland. Weet jij eigenlijk al voor de hoeveelste keer dit is? Heb jij er een beetje bij gehouden? Ik er niet, namelijk.
1: Oeh, goede vraag. Maar meteen een moeilijke. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet.
0: Nou, volgens mij, misschien roep ik maar wat, is dat wel voor de. Is dat wel 15, 16 keer volgens mij?
1: Of nou, nog langer? In ieder geval heel vaak.
0: Heel vaak, hè? Nou ja, goed. Zeg, jij doet ook mee dit jaar. Jij doet er vaker mee. Je hebt vaker meegedaan.
1: Klopt.
0: Ja, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Jij bent cellist.
1: Ja.
0: En je speelt bij Gravity Strings Quartet.
1: Klopt, inderdaad. Ik ben onderdeel van Gravity Strings.
0: Ja.
1: We spelen met vieren. Violisten zijn Mart Koek en Sivan Holwerda en altcellist Seel van François van IJssel.
0: Ja.
1: En wij hebben elkaar ontmoet in het Jong met de Pool Orkest.
0: Oh.
1: Wat ook een van de orkesten is van het NJON.
0: Oké, okay, die doen ook mee. Oh.
1: Ja, nou ja, Jong met de Pool speelt ook tijdens de Muziekzomer Gelderland.
0: Ja.
1: En wij hebben elkaar daar een paar jaar geleden ontmoet en zijn op die manier eigenlijk een strijkkwartet gestart.
0: Nou, wat leuk zeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Hé, hey, maar jij speelt ook wel solo in theaters en zo?
1: Ja, eigenlijk doen we alle vier ook los van het kwartet spelen we nou ja, als muzikant.
0: Ja.
1: Maar de laatste tijd vooral heel veel ook in kwartetvorm.
0: Oké, okay. Dus jullie hebben elkaar gevonden en jullie hebben elkaar niet meer losgelaten daar.
1: Zo is het.
0: Nee, ja. Nee. Nou, wat leuk zeg. Waar treden jullie zoal op in Gelderland?
1: Ja, eigenlijk, we spelen 8 dagen of 10 dagen misschien zelfs achter elkaar.
0: Ja?
1: In Apeldoorn zelf, maar ook spelen we in het Krullermuller Museum 2 keer. En we spelen in Otterlo en in Vierhouten en in Arnhem.
0: Oké.
1: Dus heel veel eigenlijk.
0: Ja, ja.

0: En hoe vaak heb jij al gespeeld in de muziekzomer, zei je?
1: Ik heb drie jaar achter elkaar in het Jong met de Pool gezeten. Ja. Dus 3 jaar achter elkaar ook onderdeel geweest van de muziekzomer Gelderland.
0: Oké. En op welke dagen spelen jullie dan? Weet je dat zo?
1: Ja, dat is een hele lijst. Wil je dat ook niet opnoemen?
0: Nou nee, maar hier in Apeldoorn bedoel ik. Dat is misschien
1: in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Op 2 augustus.
0: 2 augustus.
1: Spelen we in Orpheus.
0: Oh, in Orpheus. Theater, ja. Orpheus, oké.
1: En dan spelen wij onze familievoorstelling.
0: Familievoorstelling. Wat voor muziek maken jullie? Ja, klassiek, modern, zei je?
1: Eigenlijk van alles.
0: Ja?
1: We zijn vanuit huis vroeger allemaal klassiek begonnen. Mm-hmm. Maar hebben elkaar juist eigenlijk ook heel erg gevonden in de crossover-stijlen. Dus we spelen jazz, pop. Eigenlijk echt van alles.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat ons misschien ook onderscheidt van alle andere klassieke strijkkwartetten die er zijn.
0: Ja.
1: En daar vinden we elkaar gewoon helemaal in. En dat is gewoon heel erg leuk.
0: Oké. En bedenken jullie dan ook met z'n allen hoe het programma eruit gaat zien, waar jullie gaan spelen, zeg maar?
1: Ja, we hebben eigenlijk 2 verschillende concerten tijdens de muziekzomer.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld in Trullemuller spelen we gewoon echt een eigen concert. Waarin we inderdaad zelf het programma hebben bedacht. Maar dat sluit wel aan op de tentoonstelling van Isaac Israels, wat er nu is.
0: Oké. Okay.
1: En daarnaast spelen we, dat is eigenlijk het meeste, spelen we een familievoorstelling. En die hebben we gemaakt samen met regisseur Erik Robillard.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn we de afgelopen tijd eigenlijk vooral heel hard mee bezig geweest.
0: Oké.
1: En dat is dus ook meer dan alleen muziek.
0: Ja, ja. Komt nog een beetje meer bekijken, zeg maar.
1: Zeker.
0: Ja. Oh, leuk. Dat is anders als anders, of niet?
1: Ja, voor ons ook uit de comfortzone.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Maar daarom juist heel erg leuk.
0: Ja, en moet je nog veel repeteren of zeg je van het is goed zo?
1: We hebben echt heel veel gerepeteerd de afgelopen maanden en vooral de afgelopen 2 weken nog heel veel.
0: Ja?
1: Nu hebben we even een paar dagen rust.
0: Oh, lekker. Nou heb je mij weer aan de telefoon.
1: Ja, precies. Ja. Nou, daar hebben we dan nu tijd voor.
0: Ja, een beetje reclame maken, hè, dat er mensen komen.
1: Dat is ook belangrijk.
0: Ja, zeker. Zeg, waar kijk jij het meeste naar uit, Hedwig?
1: Ja, nou eigenlijk het meest kijk ik naar uit dat wij onszelf van een hele andere kant voor het eerst gaan laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij hebben best veel opgetreden al met elkaar. Maar dat was altijd alleen muziek.
0: Ja.
1: En nu gaan we onszelf ook in een theatervorm neerzetten.
0: Ja.
1: Wat heel spannend is en daardoor ook ben ik gewoon heel benieuwd hoe gaan we dat doen en hoe reageert het publiek erop.
0: Precies.
1: En,
0: ja.
1: Ja.
0: Met, nou ja, je bedoelt dan met dans en licht en alles, zeg maar.
1: Ja, en zelfs voor onszelf ook theater en een beetje acteren.
0: Oh,
1: en
0: okay.
1: Een heel verhaal. Ja,
0: jullie gaan zelf ook een beetje acteren.
1: Ja. Ja, dus het wordt echt een heel verhaal.
0: Ja, ja, nee, ik had begrepen dat er zeg maar om jullie heen gedanst en geacteerd werd door anderen. Maar jullie doen zelf ook mee in het stuk, zeg maar.
1: Ja, we zijn zelf de enige 4 die op het podium staan.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus wij doen en de muziek, maar ook het theater.
0: Oh, dat heb ik niet goed begrepen. Maar dat geeft niet. Maar in ieder geval, jullie doen dat allemaal zelf. Ja, dat kan ik me voorstellen dat best wel spannend is.
1: Ja, ja. Ja, zeker. Ja.
0: En ook dat hebben jullie zelf geschreven. Als acteurs zijnde, zeg maar.
1: Nee, de voorstelling is geschreven door Erik Robillard.
0: Oh, die heeft het ook geschreven? Oké.
1: Okay. Ja, maar hij is wel voor ons geschreven en het is wel gebaseerd op de fascinatie die hij bij ons een beetje zag. Dus hij heeft wel de voorstelling speciaal voor ons als kwartet ook geschreven.
0: Nou.
1: En we hebben hem samen met hem ook ingestudeerd.
0: Oké. Nou, dan is het helemaal. Moeten we jullie allemaal gaan zien op 2 augustus hier in Orpheus. Dan word je nog nerveuzer, denk ik. Nee hoor, grapje.
1: Maar, mag allemaal. Hoor.
0: Ja, mag allemaal. Maar en spelen jullie 's avonds, weet je dat?
1: Nee, we spelen 's ochtends om 11 uur.
0: Om 11 uur. Dat is dus 2 augustus in Orpheus om 11 uur. En wil je het hele programma weten, en ik denk dat mensen dat wel willen, dan moet je even naar muziekzomergelderland.nl gaan, denk ik. Hè? Hedwig, daar staat het hele programma op. En waar jullie dan, wanneer in het Krullenmullen zijn en de rest in Gelderland. Dus dan kan je op je gemakje even rustig bekijken.
1: Precies.
0: Nou, hey, ik wens jou als cellist en ja, als actrice natuurlijk, wens ik jullie heel veel toi toi toi, Hedwig, samen met je collega's van het Gravity Strings Quartet.
1: Nou, heel erg bedankt.
0: Hey,
1: het valt helemaal goed.
0: Ja, heb heel veel plezier in Gelderland.
1: Dank u wel.
0: Oké, dag.
1: Oké, tot ziens. Dag.

0: Ja, dat was Bette Midler met A Beast of Burden hier in de matinee. Luisteraars, het is 3:01. Ik heb gezellige dames hier op visite. Dat zijn Ria Blom en Klaasien Drent. Welkom, dames. Leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn op de fiets uit Loenen gekomen.
1: Nee, met de auto.
0: Gewoon met de auto.
1: Ja.
0: Nee hoor, een grapje. Hey, maar jullie komen uit Loenen. En Loenen is mooi, hè, Ria?
1: Prachtig.
0: Ja,
1: heel mooi.
0: Woon jij al lang in Loenen?
1: Ja, ik woon al 50 jaar in Loenen.
0: Kijk eens aan. En jij dan, Klaasien?
2: Ik 46. Ja.
0: 46, oh, oké. Okay.
2: 47, ik weet niet precies.
0: Nou, prachtig. Er wordt heel veel georganiseerd in Loenen, hè? Augustus weer Loense Maandag, ja. Toch?
1: Ja, heel leuk.
0: Zijn jullie daar ook altijd bij, Klaasien?
2: Ja, zeker. Ja, maar we altijd even kijken.
0: Ja,
2: hè?
0: Kijken, maar ja. Dan doe je geen vrijwilligerswerk daar of zo?
2: Nee.
0: En jij ook niet?
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee. Nee. Maar dan moet je wel al vroeg van de partij zijn, na 6:30 of zo? Of,
2: ja, maar dat zijn wij niet.
0: Jullie gaan voor de kermis of zo, leuke dingen allemaal.
2: Markt.
0: Ja, dat is ook wel leuk natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, toch? Nou, maar waarom zitten jullie nou hier? Jullie zijn vrijwilliger bij ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen. En Ria, jij zit in bestuur?
1: Ja, ik zit al vanaf 1999 in bestuur.
0: Zo, dat is best lang.
1: Ja.
0: Ja. En jij dan, Klaasien? Zit jij ook in bestuur?
2: Nee.
0: Jij bent...
2: Ik doe het één keer in de twee weken op dinsdagen eten.
0: Eten, oké.
2: Okay. Ja, met ouderen.
0: En hoe lang bestaat die Bruisbeek dan al? Maar is dat daar... Dat is daar achter het restaurant, hè, waar je in moet, geloof ik.
1: Ja,
0: hè? Daar is het.
1: Ik denk...
0: 94.
1: Ja, ik denk ongeveer van 94.
0: Ja.
1: 95.
0: Toen is het daar gekomen.
1: Ja.
0: En waar is die Bruisbeek nou speciaal voor?
1: Nou, er was toen een ontmoetingscentrum eigenlijk voor ouderen.
0: Ja.
1: En toen zouden ze aan hun woning eromheen. En dan kunnen mensen vanuit het huisje binnen door in de Bruisbeek komen.
0: Oké.
1: En in het begin kwamen altijd mensen, oudere mensen eten koken samen.
0: Ja.
1: Maar dat is allemaal niet meer. Dat is zo laat allemaal veranderd.
0: Oké, maar die mensen die in die huisjes wonen nog...
1: Die kunnen nog altijd binnendoor komen. En hebben achter een deur. Die kunnen dus gewoon de achterdeur uit bij hun, zeg maar. En dan komen ze in een gang.
0: Ja.
1: En dan
0: zitten ze gelijk in de Bruisbeek.
1: In een gang.
0: In een gang, maar dan hoeven ze niet buitenom, zeg maar.
1: Nee, die kunnen allemaal binnendoor
0: komen. Oké. En is daar ook iets van zorg of zo dan?
1: Dat was toen wel de bedoeling. Ja. Maar dat is er nooit echt goed van de grond gekomen, Dani. Oh. Er zit nu wel de tandarts en de fysio, maar dat is allemaal los.
0: Ja.
1: Die hebben gewoon dat...
0: Hun eigen opgang en zo?
1: Ja.
0: Ja.

0: Dus niet wat toen het eigenlijk zou zijn, dat is het eigenlijk niet geworden.
1: Nee, vind je dat jammer, Ria?
0: Ja.
1: Dat dat niet gebeurd is. Is er wel veel behoefte aan? Horen jullie dat wel eens in Loenen? Meer dat mensen meer gebruik van zorgen willen maken?
0: Nee, maar ja, eigenlijk kunnen ze. We hebben wel. Smiddags, alle middagen via de apotheek. Is daar medicijnen uitgaven.
1: Oh, okay.
0: Dus mensen kunnen allemaal daar wel. Dat hebben we allemaal daar wel.
1: Dat wel. Ja.
0: Ja, en bij de dokter is ook midden in Loenen. Dus ja. Daar zit ook van alles.
1: Ja, precies.
0: Er zit eigenlijk in Loenen wel heel veel. Ja. Ze hoeven niet weg.
1: Nee, daar is geen gebrek aan.
0: En zo
1: nee.
0: Zit ook op.
1: Dat is ook in Loenen allemaal.
0: Alles is in Loenen.
1: Ja, ja, maar, ja. Maar die fysio zit ook niet in de Bruisbeek.
0: Ja, die zit voor.
1: Oh, die zit ook.
0: Ja, die zit ook in de Bruisbeek.
1: Okay.
0: En dan zit er nog een andere fysio midden in Loenen.
1: Oh, dus dan, die zorg, dat is er allemaal.
0: Dat
1: wel.
0: Is er allemaal.
1: Oké, okay, oké. Okay. En Klaasien, ja, jij zegt voor het eten. Wat gebeurt er precies met eten daar in de Bruisbeek?
2: Nou, één keer in de twee weken op dinsdag, dan kunnen de mensen komen.
1: Oh.
2: En dan zijn we met z'n drieën en dan serveren we eten uit. Wij krijgen dat eten van de slager uit Eerbeek.
1: Oh, oké. Okay. Jullie hoeven zelf niet te koken?
2: Nee.
1: En is dat ook nooit gebeurd, zelf koken?
2: Nee, in het verleden kregen we het uit de vier dorpen.
1: Uit Beekbergen.
2: Daar was toen nog een keuken.
1: Ja, ja, maar is ook niet meer.
2: Nee, dat is ook niet meer.
1: Is allemaal dichtgegaan, hè?
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Dus nou krijgen we het van de slager uit Eerbeek.
1: En die komt dan elke...
2: Die bekomt het warm brengen.
1: Eén keer in de twee weken?
2: Ja, op dinsdag.
1: En wie kunnen daar eten dan bij jullie? Welke mensen?
2: Ja, iedereen die wil. In principe vanaf 55.
1: Vanaf 55?
2: Ja. Maar we hebben meest 80, 90 plussers.
1: Ja, hè? Ja, en zijn dat, Klaasien, vaak vaste mensen die komen eten?
2: Ja.
1: En moet je je dan zelf ook weer opgeven voor een volgende keer of zo?
2: Nee, dat hoeft niet. Alleen afmelden als je niet komt.
1: Oh nee. Dus, maar er staat gewoon al in de boeken van... meneer De Vries komt, mevrouw Jansen.
2: Ik heb een lijst en dan melden ze af als ze niet komen.
1: En hoeveel mensen komen daar één keer in de twee
2: weken? Op het moment niet zoveel meer, een stuk of 13.
1: Oh, en er waren er veel meer?
2: Ja, hebben er ook wel 21, 22 gehad.
1: Zo.
2: Dus. En we hopen dat er nog weer wat bij komt.
1: Ja, oké. Okay. Maar die mensen, ja, dat klinkt niet zo, maar die kunnen wel zelf eten. Jij hoeft het niet...
2: Nee, dat kan allemaal zelf.
1: Dat doen ze allemaal zelf.
2: Ja, en ze komen ook allemaal zelf.
1: Oké, okay, dus. Okay. Maar wel gezellig dan, één keer in twee weken met z'n allen eten.
2: Ja, vooral die mensen, die vinden het heel fijn.
1: Ja, die vindt
2: het
1: fijn.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Zeg, hebben jullie ook, wordt ook wel muziek gedraaid in de Bruisbeek, Ria?
0: Ja.
1: Ja? Wat voor muziek houden de mensen nou zo van dan?
0: Nou ja, als er echt wat te doen is, dan is een feestje of zo, dan doen we meestal zo'n Hollandse muziek het meeste.
1: Oké, wat Hollandse muziek?
0: Ja, daar houden de meeste ouderen wel van.
1: Ja, nou, dat
0: is toch... wat van hun genre.
1: Van hun genre, ja.
0: Ja, en eigenlijk... Als de koersbal of weet ik wat, die hebben helemaal geen muziek aan.
1: Nee, hè? Nee.
0: Zijn er ook een hele hoop die het niet zo prettig vinden.
1: Toch niet?
0: Ook ouderen die willen gewoon praten.
1: Ja.
0: En ja, die kunnen het ook allemaal niet verstaan.
1: Nee.
0: En dan die boksen weer
1: aan. Dat kan niet. Nee. Hé, maar wat voor muziek hou jij van, Ria? Wat vind jij leuke muziek? Een lekkere even meezingen?
0: Ja, daar hou ik wel van.
1: Waarvan? Frans Bauer of zo?
0: Ja, of Jannes of zo.
1: Oh, Jannes.
0: Vind ik ook wel leuk.
1: Ja, Jannes vind jij ook wel leuk. Nou, dan gaan we zo. En jij ook wel, vind je Jannes ook wel leuk, Klaasien? Of moet je even heel goed nadenken wie Jannes is?
2: Soms vind ik het wel leuk, maar het is niet mijn smaak.
1: Het is niet jouw smaak.
2: Nee.
1: Maar dan heb je wel pech, want Ria die heeft eerst gekozen. Nee. Dus we gaan nu luisteren naar Jannes met Ga dan. Maar nog even blijven zitten, hè, Klaasien. Oké. Okay.

0: Ja, Jannes, nou mag je wel gaan. Het is klaar. Leuk, hè? Wat hebben we met z'n allen meegezongen, hè? Ja, toch leuk, hè?
1: Ja,
0: ja, Klaasien, jij zong ook heel hard mee.
1: Met volle borst.
0: Ja, echt waar. Dames, Klaasien Drent en Ria Blom, zij zitten tegenover mij, want zij zijn vrijwilligers in ontmoetingscentrum De Bruisbeek. Hadden we het net over wat er allemaal... Ja, wat kan er allemaal gebeuren daar in die Bruisbeek? Ja, ik zit eens te kijken. Ja, nou, maandag koffie... Koffie drinken en koersbal ook nog 's middags.
1: Ja.
0: Kun je even kort uitleggen wat koersbal is?
1: Ja, dat zijn ballen die zijn niet rond.
0: Oh.
1: Met een,
0: ja,
1: en
0: nee.
1: Die gooien ze.
0: Oké. Okay. Ik kijk even naar die
1: maar
0: jeugd. Ken jij het even naar die jeugd? Nee.
1: Ik heb het ook nooit gedaan.
0: Oh, je hebt nooit
1: ik
0: gedaan.
1: Wil altijd nog wel een keer doen, maar het is nooit van gekomen.
0: Maar het is anders. Nee, je,
1: is
0: de boelballen zijn rond natuurlijk.
1: Een beetje een puntige bal.
0: Puntige bal.
1: Ja.
0: Koersbal.
1: Gooien ze.
0: Ja. Moet je mee gooien gewoon.
1: Ja. En dan op een lange mat.
0: Oh. En die mat die wordt uitgerold,
1: die,
0: zeg maar.
1: Ja, die gaan
0: groene mat.
1: Die rollen ze altijd uit.
0: Oh. Ja. En moet je dan proberen zo dicht bij mogelijk bij elkaar? Moet je elkaar eraf
1: dat
0: gooien?
1: Denk ik.
0: Dat
1: ik
0: weten
1: weet
0: we niet.
1: Ik kom nooit op koersbal.
0: Ik kom nooit op koersbal.
1: Niet slordig, maar
0: nee.
1: Ik zal het gelijk wel eens even een keer
0: even
1: aanvullen.
0: Vragen hoe het nou precies zit. Wat de spelregels zijn, Ria.
1: Ja.
0: Nee, dat is het dus ook.
1: Beetje slordig.
0: Nee, dat geeft helemaal niet. Want jij doet zoveel, jullie doen zoveel. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je niet elke dag daar kan zijn. En kan kijken wat koersbal is. En maar de Soosmiddag is ook op dinsdag. En nou, jullie bewegen ook veel. Op woensdag doen jullie dat? Ja.
1: Ja, dan is de gym.
0: Ja.
1: 'S morgens.
0: Ja.
1: Bejaardengym. Nou, dat is ook
0: heel
1: veel animo
0: veel,
1: voor.
0: Ja, nou, het samen eten en handwerken. Maar hebben jullie genoeg vrijwilligers voor al deze activiteiten elke
1: ja,
0: dag?
1: Ja, we hebben aardig vrijwilligers.
0: Ja, hè?
1: Ja, fijn.
0: Ja, fijn.
1: Want we hebben ook allemaal vaste vrijwilligers voor vrijwilligers voor de vaste activiteiten.
0: Oké. Okay.
1: 'S morgens met koffie drinken zijn er wat.
0: Ja.
1: En met koersbal.
0: Ja.
1: Dan met soos, met eten, met de bingo. Met de gym.
0: Iedereen heeft zo zijn eigen activiteit.
1: Iedereen heeft zijn eigen vrijwilliger. En dat is wel fijn.
0: Ja.
1: Nou, omdat je met een groepje bent, kun je het met elkaar ook oplossen.
0: Precies. Dat is leuk.
1: En anders, het is wel fijn. Want we hebben ook verjaardagen.
0: Ja.
1: En wel andere dingen. We hebben ook wel eens een reanimatiecursus. S'avonds, een VCL.
0: Okay.
1: Een vrouwencafé. Maar ja, overal moet je wel mensen voor hebben.
0: Ja, ja.
1: En gelukkig
0: heb je die
1: hebben
0: genoeg.
1: We die allemaal nog genoeg.
0: Ja.
1: Want ja, anders kunnen we de deur ook dicht doen.
0: Nee, dat zou zonde
1: zijn.
0: Als
1: er geen vrijwilliger is, kunnen wij het ook niet.
0: Nee, nee.
1: Uit bestuur kun je heel veel. Maar dat kun je ook allemaal niet.
0: Nee, dat kan niet. En hoeveel... Ja, jij zit dan alleen bij het eten, doe jij? En bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij de bingo. Hoeveel mensen komen daarop af, Klaasien? Weet jij dat zo?
2: Ja, 25 volgens mij ongeveer.
0: Ja, okay, ja?
2: Elke keer. Dat is één keer in de maand.
0: Oh, dat is één keer in de maand. Ja, ja, ja.
2: De eerste woensdag van de maand.
0: Dan wordt er flink gegokt daar in Luna.
1: Ja,
0: één keer in de maand. Nou, dat is hartstikke leuk. En breien en handwerken. Breien en borduren en weet ik allemaal handwerken.
1: Ja.
0: Dat wordt ook vaak goed bezocht, denk ik.
1: Ja, er zijn ook nu in de vakantie zo'n beetje 15. En normaal is dat tussen de 20, 30.
0: Oké. Okay. En wanneer is die Bruisbeek open dan? 'S middags?
1: Nee,
0: ja, het ligt er natuurlijk ook aan. Maar 's morgens is koffie drinken natuurlijk.
1: Ja, 's maandags is die eigenlijk bijna... als er wat te doen is, is die los. Maar ga de vrijwilliger naar huis, die doet
0: gaat
1: de deur
0: op slot. Ja, daar kan je niet zomaar eventjes...
1: Ja, je kan wel in de... Maar niet in de zaal.
0: Niet in de zaal.
1: Nee, die Bruisbeek die blijft op zich de hele dag los. Omdat de tandarts daar zit.
0: Oh, okay,
1: er zit een soort wachtkamer beneden.
0: Ja.
1: En... als er bij ons wat te doen is, dan heeft de vrijwilliger de sleutel.
0: Ja, ja, ja.
1: En die doet dan achter zich de deur weer dicht.
0: Ja. Wordt er ook wel eens een keer een feestje voor jullie gegeven? Voor alle vrijwilligers?
1: Ja, pas nog gaat.
0: Wat hebben jullie gedaan dan? Dan ben ik wel heel nieuwsgierig.
1: Muziekbingo.
2: Oh, ja.
0: Muziekbingo.
2: Ja, dat is gewoon heel gezellig.
1: Ja. Ja. Gewoon gezellig kletsen met
0: gezellig
1: elkaar.
0: Kletsen, gezellige muziek.
2: Erbij.
0: Ja, lekker Jannes draaien en zo. Ja,
1: ja. Ja, maar we zijn wel allemaal vrijwillig. Maar iedereen ziet iedereen niet.
0: Nee, nee.
1: En want de vrijwilligers van de SOS, zeg maar, die zien me soms wel eens helemaal andere... Ja, die in dorp zien ze wel, maar niet, je praat niet zo verder met elkaar.
0: Als je in de Bruisbeek bent,
1: allemaal van hetzelfde vrijwilliger bent. Daar is juist, daarom gaan we ook altijd iets doen.
0: Ja.
1: Iets actiefs doen met z'n allen.
0: Ja.
1: Zonder partner, alleen de vrijwilligers.
0: Alleen de vrijwilligers.
1: Dan heb je ook allemaal contact met elkaar. Dan leer je elkaar ook een beetje anders kennen.
0: Wat leuk.
1: Als alleen
0: daar.
1: Hoi
0: en
1: Ajoe.
0: Doei, ja, inderdaad. Hey, maar er is ook biljart, hè? Mannen die, of vrouwen die...
1: Nee, vrouwenbiljarten zijn niet alleen maar mannen.
0: Nee, zijn er alleen maar mannen? Oké. Okay. Ja. Dus dat kan
1: maar
0: ook
1: 3-4 keer in de week staan biljarten.
0: Hartstikke goed.
1: Is ook veel animo voor.
0: Ja. Nou, ik vind dat leuk. Hebben jullie ook een website? Dat je zegt van, nou, daar kunnen mensen even snuffelen wat jullie er allemaal doen.
1: Ja, daar hebben we wel de website.
0: Maar... Ja, is dat debruisbeek.nl?
1: Dat denk ik.
0: Ja, hè?
1: Ja,
0: ja dat denk jij. Ja. Ja,
2: ik weet het niet.
0: Nee,
2: ik
0: maar mensen niet. Kunnen gewoon even googlen.
1: Ja, dan kunnen ze zien de Bruisbeek en wat er allemaal te doen is.
0: Ja.
1: En we staan 1 keer in de maand, komt nieuws uit Loenen.
0: Oh.
1: Staat ook, nou, dat is huis aan huis bijna. Of digitaal hebben we op. En die ligt bij de Spar en bij de Bruisbeek.
0: Oh, kijk,
1: dan kun je het krantje halen. En er staat ook altijd in wat er te doen is in Loenen. Ook wij als Bruisbeek staan er ook altijd in.
0: Ja. Maar stel nou voor, Ria, mensen die nu in Apeldoorn wonen. Bijvoorbeeld, jij zegt heel veel mannen biljarten. En hier kunnen ze niet geen biljarttafel vinden. Kunnen ze dan, zijn ze ook welkom in Loenen? Ook al woon je niet in Loenen.
1: Jawel, dat kan wel.
0: Dat kan. Oké.
1: Okay. Ja,
0: okay. Nou, hey, ik vind het hartstikke leuk dat jullie hier waren. Vond je het ook een beetje leuk klassing?
2: Ja, ja, Ria.
0: Is er nog iets wat jullie zeggen? Oh, maar dat is heel belangrijk. Dat wil ik nog even zeggen. Of denk
1: ja,
0: je van...
1: we hopen dat het eten, dat is eigenlijk bij ons een beetje.
0: Ja, ben je minder mensen gekomen?
1: Ja, wij hopen dat. En eigenlijk van, het is zo leuk, het is zo gezellig.
0: Ja, en die slagen die kook zo lekker.
1: Ja. Ook dat, ja. Ook
0: ja, toch?
1: Ja. Ja, maar je moet ook gaan voor het contact.
0: Ja.
1: Kijk, het eten kunnen we allemaal koken.
0: Ja.
1: Hè, maar het is gewoon, je hebt even contact, je bent er even uit. Ja. En je,
0: maar of zal het zo zijn dat de mensen die drempel over moeten, die wel denken van, ik zou er graag naartoe willen. Naar de Bruisbeek om te eten, maar ik durf niet. Ja, jullie kunnen moeilijk al die mensen bij het handje pakken en meenemen natuurlijk. Hè?
2: Want de mensen die komen eten, die spreken ook wel anderen aan.
0: Ook anderen wel aan.
2: Ga eens mee.
0: Ja.
2: Is
0: maar doen ze niet.
1: Nee, ze denken nog een stap te ver.
0: Ja. Ja.
1: Soms is daar een stap te ver.
0: Ja, moeilijk,
1: om dat net te doen. Net
0: gewoon even meegaan. Even, ja, even één keer proberen.
2: Probeer het gewoon.
0: Ja,
2: het
0: precies.
2: Is gewoon heel leuk.
1: Als we andere activiteiten hebben, dan... we hebben ook wel eens een middag gehad met André Rieu op zondagmiddag. Nou, we hebben nu in augustus nog een keer de dialectclub.
0: Dialectclub,
1: die oude films van eerder.
0: Oh ja.
1: En die draaien ze dan op zondagmiddag. Maar dat doen we ook om die oude mensen de deur uit te krijgen.
0: Ja.
1: Op zondag, kom, lekker even een kopje thee drinken, kopje koffie. Even
0: lekker even meekletsen. Lekker even plapperen met een ander.
1: Ja,
0: toch? Dat is toch leuk?
1: Ja.
0: Mooi. Goed, ik vond het fijn dat jullie hier waren. Ik hoop dat er nog heel veel mensen naar de Bruisbeek komen.
2: Ja,
0: en ik zeg...

Ja, dat is Paul Young, Love of the Common People, hier in de matinee. Het is bijna 3 uur, zie ik. Nou, dat gaat snel. Ja, dat was ook zo gezellig met die dames van de Bruisbeek uit Loenen, Ria Blom en Klazien Dremt. En die zijn weer vertrokken. En straks hebben we natuurlijk weer nieuwe gasten. Waaronder mevrouw Postma van de stichting Vakantiekind. Maar wij gaan natuurlijk eerst even luisteren wat nieuws is op dit moment om 3 uur. En dan zijn we weer terug met nog heel veel leuke muziek ook. Uitgezocht door Guido. En ik zei het net ook al, er is nog ruimte. Dus ik zou zeggen, bel even met 055 540 1978. En je kunt dit nummer ook bellen als je nog iets belangrijks te melden hebt. Zit je op een camping, zou ik het heel leuk vinden als je even verslag deed op welke camping je zit. Ja, en hoe leuk het daar is en of er veel animatie is. Of het is een rustige camping. Misschien sta je wel op een boerencamping. Dat is natuurlijk weer heel anders dan dat je op een drukke camping zit. Goed, maar misschien zit je gewoon thuis en je denkt van, goh ja, ik wil jullie toch nog iets vertellen. Nou, pak die telefoon, bel ons 055 540 1978. Wij zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Ik ben er zo weer na 3 uur. We gaan eerst luisteren naar Queen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones, vermoedelijk afkomstig uit Iran, heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van laag inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal licht buitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

0: Elton John met I'm Still Standing.
1: De matinee met Leni Loden.
0: Goedemiddag, welkom terug. Het tweede uur van de matinee van woensdag 22 juli 2026. Ja, vorige week was hier natuurlijk de Vierdaagse van Apeldoorn, de groenste van Nederland. En gisteren is de Vierdaagse in Nijmegen begonnen. Dus stel je hebt meegelopen daar en je bent alweer thuis in Apeldoorn, je hebt heel hard gelopen, dan ben ik ook benieuwd hoe het was daar in Nijmegen. Dus je kan bellen met 055 540 1978. Nou, Guido die zit tegenover mij, die doet de techniek en muziek. En daar zat net ook Kai. Maar Kai die is even bij mij komen zitten. Kai, goedemiddag, hallo.
2: Goedemiddag.
0: Zeg, jij bent een beetje bij ons aan het snuffelen, hè?
2: Ja.
0: Ja, want waarom lijkt het jou hier zo leuk?
2: Ik was hier een keertje bij het snuffelstage van school geweest en dat vond ik wel tof. Mm-hmm. En ik verveel me toch heel erg in de zomervakantie dus.
0: En toen dacht jij, ik vraag of ik hier... Toen heb jij hier gewoon aangebeld? Hoe ging dat?
2: Ja, ik heb hier gewoon aangebeld en ik had gewoon gevraagd, mag ik misschien af en toe langskomen?
0: Ja, mee te kijken. En dat mocht.
2: Ja.
0: Nou, wat leuk. Je zat net een uurtje bij Guido. Nou ga je een uurtje hier zitten, hoe dit aan deze kant gaat. Want dat is natuurlijk weer heel anders als bij Guido.
2: Zeker.
0: Wij gaan straks eventjes bellen met mevrouw Jolanda Postma. Mm. En met haar gaan wij het hebben over Stichting Vakantiekind. Want daar zijn nog enkele plekken vrij. Zij zoeken avonturiers. Maar eerst natuurlijk muziek. Dit is Adele Bloemendaal. MUZIEK

toch bleef ik denken, hoe komt nou die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn feestneus in gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater. Die zegt, ik ben vanavond.

Het zal wel voorjaar zijn, zegt Adele Bloemendaal. We zitten midden in de zomer. En ook deze zomer organiseert Staatsbosbeheer excursies rond het thema, jawel, wolf. Tijdens de excursie, hoe wolven en schapen naast elkaar leven op de Midden-Veluwe, word je meegenomen langs verschillende wolven. Nee hoor, sorry. Langs verschillende maatregelen. En op de website van Staatsbosbeheer kan je je aanmelden voor deze excursie. Ga eventjes naar staatsbosbeheer.nl. En dan natuur, wolven en schapen, dat staat er allemaal op. Daar kun je gewoon eventjes aanmelden. Dus staatsbosbeheer.nl. Een leuke excursie over wolven en schapen. Natuurlijk door Staatsbosbeheer georganiseerd. Goed, straks gaan wij bellen met Jolanda Posma. En dan gaan we het hebben over Stichting Vakantiekind. Maar zover is het nog lang niet. Want we gaan eerst eventjes naar de Ghostbusters van Ray Parker Jr.

0: dat was Roy Parker Jr. hier in de matinee om 3:15. Het is tijd voor mevrouw Jolanda Posma. Goedemiddag en welkom.
1: Ja, goedemiddag, dank u wel.
0: Goedemiddag. Mevrouw Posma, u bent van de stichting Vakantiekind.
1: Klopt helemaal.
0: Ja. Is dat hier in Apeldoorn of afdeling Apeldoorn? Of?
1: Nou ja, nee. We zijn een landelijk werkende organisatie. En wij organiseren zomerkampen voor kinderen en jongeren die ja, eigenlijk om welke reden dan ook niet op vakantie kunnen deze zomer.
0: Oh.
1: En daarvoor organiseren we komende weken. En eigenlijk de eerste weken zijn nu gaande. Verschillende zomerkampen, waarbij de meeste zomerkampen in Vierhouten zijn.
0: Oh, nou,
1: dat
0: de Veluwe.
1: Is redelijk in de buurt natuurlijk, ja. Van Apeldoorn daarin.
0: Ja.
1: Ja, hebben we in totaal heel veel kinderen die met ons meegaan. En waaronder kinderen uit Apeldoorn.
0: Nou, heel veel kinderen. En moet ik dan denken aan 100 kinderen of 50 kinderen? Hoe?
1: Alles bij elkaar hebben we in 7 zomerkampen ruimte voor zo'n 165 kinderen.
0: Oké, okay. En daar wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt.
1: Zeker.
0: Ja, hè?
1: Gelukkig wel.
0: Ja. Ja.
1: We zien toch dat er best wel heel erg behoefte aan is. Dat ouders het heel fijn vinden dat hun kinderen of hun puber toch een week op vakantie komen. Ook al is daar misschien vanuit de thuissituatie niet de mogelijkheid voor, omdat er geen geld is. Of er kunnen ook andere redenen voor
0: zijn. Ja, kan door ziekte komen natuurlijk. Kan ook. Hè?
1: Zeker.
0: Precies.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en gaan er wel eens vaak dezelfde kinderen mee? Of vaak, maar ieder jaar misschien?
1: Ja, we hebben ieder jaar een groep kinderen die er redelijk vast ieder jaar met ons meegaat. Die we ook wel toch een beetje zien opgroeien daarin. Waarbij we ook hebben die op een gegeven moment, op het moment dat ze wat ouder worden, vanaf hun 18e als vrijwilliger meegaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook ieder jaar gelukkig weer een hele groep nieuwe kinderen die daarbij komt. Dus zo hebben we altijd hele wisselende samenstellingen. En dat maakt het ook heel erg leuk.
0: Ja, wat leuk. En voor welke leeftijden? Vanaf wanneer mag je mee?
1: In principe hebben we groepen vanaf 7 jaar. Dus we hebben 3 verschillende leeftijdsgroepen. Dus we organiseren de kampen voor 7 tot en met 17 daarin.
0: Oké.
1: In verschillende kampvormen waarbij we activiteiten aangepast op de leeftijd aanbieden.
0: Ja.
1: Dingen doen die past bij de leeftijd.
0: Ja,

0: Precies, maar je moet het zo zien. Ja, u zegt net, de vier houten hebben wij een kamp. En zit dat in een jeugdherberg dan met z'n allen? Hoe moet ik dat zien?
1: Hangt een beetje van de leeftijd af, maar we zijn veel buiten. We kamperen. De jongste leeftijd is dat wel, zeg maar, zijn het houten huisjes. Ja. Terwijl onze oudste leeftijd echt kampeert. Tentjes en echt kamperen daarin.
0: Oké.
1: En dat is ook wel een van de redenen, zeg maar, dat ik vanmiddag hier wat over mocht vertellen. Want we hebben 1 week en die is niet in Vierhouten, maar we verzamelen wel in Nunspeet, waarmee we met een groep jongeren wandelen.
0: Oh.
1: En dat verschilt ieder jaar waar we dat doen. Maar komende zomer gaan we daarin naar Noord-Holland toe. En maken we eigenlijk een trektocht. Waarbij we iedere dag een wandeling maken van camping A naar camping B.
0: Zo.
1: Of scoutingterrein A naar B. Ja. Waarin we tentjes meenemen. Die gaan gelukkig met de auto mee. En echt kamperen daarin. Maar ook in Vierhouten hebben we echt een kampeerkamp daarin. Dus het is geen luxe all-inclusive resort. Maar het is vooral gewoon lekker met elkaar op pad zijn.
0: Ja.
1: Avonturen beleven, herinneringen maken, nieuwe vrienden maken en het gezellig hebben.
0: Nou, mooi. En hebben jullie genoeg mensen? Ja, natuurlijk, anders ging het niet door natuurlijk. Maar mensen die helpen, vrijwilligers,
1: ja,
0: hoe zit dat?
1: Gelukkig is dat gelukt.
0: Ja?
1: Dat heeft ook wel best heel veel moeite gekost. Maar gelukkig hebben we uiteindelijk echt genoeg mensen gevonden die bereid zijn om een week mee te gaan als vrijwilliger. En daarmee in het begeleidingsteam. En we hebben op zich ook genoeg kinderen. Maar we hebben ook nog her en der wat vrije plaats.
0: Ja, ik zag het.
1: Dat was ook waarom ik zei van weet je. Dus dat is jammer.
0: Ja.
1: Want zeker bijvoorbeeld in die wandelweek. Daar kan ik nog 3-4 jongeren kwijt.
0: Oh.
1: Tussen de 14 en de 17. Die zeggen van weet je. Dat lijkt me gewoon wel heel tof om mee te maken.
0: Mm-hmm.
1: Daarin.
0: Ja.
1: Vind ik het fijn om daarover te mogen vertellen. Zodat mensen, als er interesse is, toch nog even contact met ons op kunnen nemen. En we heel graag zoeken naar mogelijkheden.
0: Ja, hebben jullie ook, krijgen jullie ook medewerking van scoutinggroepen? Of?
1: Niet in de organisatie en dergelijke, maar bijvoorbeeld voor even die wandelweek die ik net noemde.
0: Ja.
1: Daar zijn we ook te gast op een aantal scoutingterreinen bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
1: Dus in dat opzicht zeker wel.
0: Ja. En Stichting Vakantiekind, doen jullie dit alleen in de zomer? Of?
1: Ja.
0: Alleen in de zomer is dit?
1: We doen dit echt alleen in de zomervakantie. Uh-huh. Wij zijn onze organisatie wordt volledig door vrijwilligers gerund.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dan is het organiseren van 7 zomerkampen al best een opgave.
0: Jongen.
1: Om dat te kunnen doen.
0: Ja.
1: Hebben we er ook expliciet voor gekozen om dat alleen in de zomerperiode te doen.
0: Hoeveel vrijwilligers hebben jullie dan die meehelpen? Je moet toch wel heel wat hebben.
1: Totaal komende zomer zijn er tussen de 80 en de 85 mensen echt actief bezig.
0: Nou, dat is toch geweldig?
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Dus dat is echt heel erg super fijn. Maar we weten ook dat er best heel veel kinderen zijn die het nodig hebben en die ons niet altijd kennen.
0: Nee.
1: Vandaar toch ook de vraag van fijn om dingen onder de aandacht te kunnen brengen.
0: Ja, mooi. En die jongerenhike, dat kost €10 voor een hele week?
1: Klopt inderdaad. Ja, het kost €10 en de deelnemer moet zelf naar... We verzamelen bij station Nunspeet daarvoor.
0: Mm-hmm.
1: Deelnemers moeten daar zelf naartoe komen. Dus dat zijn de kosten die ze hebben. Voor de rest een bijdrage van €10. Dan gaan ze een week lang met ons mee. We starten op zondag 9 augustus. Eindigen op zaterdag 15 augustus.
0: Ja.
1: Daar zit eigenlijk alles bij in. We koken lekker onderweg. We doen allerlei toffe spellen en activiteiten.
0: Leuk. Ja, precies.
1: Zijn gewoon lekker een week met elkaar op vakantie.
0: Nou, als er mensen zijn die denken van, of jongeren die denken, ik wil daaraan meedoen. Ik wil heel graag mee hiken. Hoe moet je doen? Hoe kom je met jullie in contact?
1: Je kan of naar de website gaan, www.vakantiekind.nl.
0: Ja.
1: En een mailtje naar info@vakantiekind.nl werkt ook. Dan ga ik zorgen dat je alle informatie krijgt.
0: info@vakantiekind.nl of vakantiekind.nl. Even op de site.
1: Ja.
0: Goed.
1: Ja.
0: Nou, ik vond het heel fijn dat u het even heeft willen vertellen, mevrouw Jolanda Posma. U bent van Stichting Vakantiekind. U gaat zelf ook mee kamperen en hiken.
1: Zeker.
0: Zeker weten. Ik wens jullie heel veel

0: plezier. En ik hoop dat er nog kinderen bij kunnen. Want jullie hebben nog plek. En dat het een hele leuke week wordt.
1: Ja, nou, super fijn. En dank u wel dat ik erover mocht vertellen.
0: Oké. Okay. Fijne dag, hè.
1: Fijne middag.
0: Dag.
1: Dag.
2: Nou, jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
3: Ja, meneer Van Ooydonk.
2: Niets vergeten. Is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in? Nou,

Nou, ik hoop niet dat het bij jou zo gaat op de camping. Maar bij oma Henk wel, hoor. Man, man, man. Wat een dolle boel daar. Goed. Ben je een ochtendmens en in voor een actieve en unieke ervaring? Wandel dan in de vroege ochtend door de apenheul en zie hoe de half apen naar buiten gaan en ontdek de leukste apenweetjes. Ga extra vroeg uit de veren en wandel, ja, gewoon als eerste door die apenheul. Hartstikke leuk. Dat is een thema, hè? Dat is een exclusieve ochtendwandeling. Ja, heel leuk om dat eens een keer mee te maken. In verband met het thema en de duur van de rondleiding. Kinderen meenemen vanaf minimaal 10 jaar. Ja, dat is wel handig. Goed, ik zou zeggen, kijk eventjes op de site van apenheul.nl. En dan kun je in de vroegte meewandelen. Het duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. En dan leer jij veel over de natuur en over de dieren. En dan kun je lekker genieten van die rust. Dus ik zou even kijken voor een kaartje op www.apenheul.nl. Dit is Gladys Nice met haar Pips.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, zou het weer 35 graden worden? Ik zal eens eventjes voor u kijken. Nou, vanmiddag dan overheerst de bewolking. Er valt een spatje regen of een lichtbuitje. Later op de middag, vanmiddag, ja, de zon. Ik kan niet zien hoe de zon schijnt. Maar zou de zon er een beetje door kunnen komen? Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond is het droog met een wisseling van zon en wolken. Komende nacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt af naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen is er veel bewolking met af en toe zon. Het blijft droog en bij een zwakke tot soms matige noordwestenwind wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Vrijdag, dan waait er een zwakke west- tot noordwestenwind en is er naast bewolking ook flink wat zon. Het wordt 23 tot 24 graden en in het weekend is er op zaterdag regelmatig zon en blijft het droog. Met een zuidwestenwind wordt warmere lucht aangevoerd. Jawel, daar komt hij aan. Het kwik komt dan uit, zo niet 35 zoals ik net zei, maar 25 graden. Is te doen, hè? Jawel. Zondag is er meer bewolking met zo nu en dan zon. En kan er overdag een enkele bui vallen. Het wordt zondag 23 graden. En na het weekend zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. En deze, Kai, had jij aangevraagd. Wie zijn dit?
3: Dit is van de Beatles, Let It Be.
2: En dat vind jij hartstikke leuk.
3: Ja, zeker.
2: Goed, ik zou zeggen, leun achterover en geniet ervan. When

Scandalum Rosie. Spider Murphy King. Was dat hier in de matinee? Ja, het Openluchtfestival komt er weer aan. Hè. Het is van 14 tot en met 22 augustus. Ja, en de films die gedraaid worden, ja, het staat allemaal op de website. Dus ik zou zeggen, kijk eventjes op openluchtfestival.nl. En dan kan je dat allemaal eventjes nakijken. Goed. Onder andere Michael Jackson, dat zeg ik nog wel even. Ja, voor de rest moet je zelf even kijken. Michael Jackson met de film... heel erg leuk. Bad, heet hij. Goed, wat hebben we nog meer? We hebben ook een kinderpraatpaal. Ja, dat is een gigant. Dat is een kinderpraatpaal praatshow. En speciaal in de zomervakantie, aanstaande vrijdagmiddag begint het. En want vroeger stonden er praatpalen langs de weg voor mensen met autopech. En dan drukte je op een knop en dan vroeg je om hulp. Nou ja, veel kinderen weten niet meer dat dat bestond. Maar dan is het leuk om dat in Gigant nog eens een keer mee te maken. Ik zou zeggen, ga eventjes kijken op gigant.nl. En dan kan je eventjes kijken hoe dat was vroeger met die palen aan de kant van de weg. Hoe je daarop kon drukken op zo'n knop. En dan had je een meneer of mevrouw. En dan kon je een verhaaltje vertellen waarom je daar met pech stond. Misschien had je iets met een band of zo, ik weet het niet. Goed, Michael Jackson, dit is Bad.

Michael Jackson. De film natuurlijk te zien op het Open Luchtfestival hier in Apeldoorn in Berg en Bos. Goed, luisteraars, ben je op vakantie in eigen land of blijf je lekker thuis en ga je af en toe een dagje weg en denk je van, goh, ik zou wel eens een kijkje willen nemen in een kasteel. Nou, dan kan je gewoon naar Kasteel Cannenburg gaan. Dat zit in Vaassen. En de gehele zomervakantie zijn er dus op Kasteel Cannenburg bijzondere rondleidingen door het kasteel en allerlei leuke activiteiten te beleven. Een heerlijk dagje uit is dat. En wil je meer informatie? Dat kan. Dan moet je even kijken op www.glk.nl/Cannenburg. Patrick Swayze is dit.

She's Like the Wind. Patrick Swayze was dat. Ja, ik ga iets vertellen over een foto-expositie. Die heet Goed Doen Voelt Goed. En is vanaf, die is nu te zien tot en met 26 augustus... bij de fietsenstalling in de Mariastraat. En in de expositie staan Apeldoorners centraal... die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Ja, en met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. En de foto-expositie, die kun je gewoon bezoeken tot en met 26 augustus. Als je de fiets stalt in de Mariastraat, dan zou ik zeggen, ga eventjes kijken. Je kunt ook kijken op www.apeldoornpaktaan.nl. Heel leuk om je fiets daar een keer te stallen. Nou, en dan kun je al die foto's van al die vrijwilligers gewoon bekijken.

0: love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that I twin on my thumb? Real never somebody show him.
1: The Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis was dat hier in de matinee. Dat was de ene laatste plaat van vanmiddag. Jawel, dat zit er alweer op deze matinee. Nou, wij hebben het weer met heel veel plezier gemaakt voor u, hè Guido? Ja, vond het ook leuk? Kai, die zit er ook bij. Vond het ook leuk, Kai? Ja, Kai vond het ook hartstikke leuk. Morgen is er weer een nieuwe matinee met Hieke. En vrijdag natuurlijk nog. En u kunt dus ook terugluisteren. rtvapeldoorn.nl eventjes naar onze site gaan. Als je nog een keer niet genoeg van kan krijgen. En er staat nog veel meer op YouTube-kanaal. Even kijken naar leuke tv-programma's. Ik zeg, maak er een hele mooie woensdag van. En wat mij betreft, tot volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat het drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoek draait door. Het is vandaag alweer donderdag 23 juli 2026. En ach, wat gaat het toch allemaal weer snel, hè? Voordat we het weten zitten we alweer in augustus. De vakantie is begonnen, dat merk ik ook onderweg. Geniet even van de temperatuur. Het is vandaag heerlijk weer, al zeg ik het zelf. Het is zeer zeker niet te warm. Het gaat een graadje of 21 worden. Want de warme temperaturen, ja, in augustus gaan ze er weer aankomen, hoor. Ik zie hier weer op de wereldkaart 31 graden staan, 28 graden. De zon gaat schijnen. Ja, geniet er gewoon even lekker van. Wij begonnen met Billy Joe Royal en zijn versie van Hush. Goedemorgen nogmaals. Ik ben er, als het goed is, weer tot een uurtje of één. Ik heb lekker veel muziek voor je meegenomen. Ik heb nieuwe muziek gisteren ontdekt. Ja, een punkversie van We Are The World. Dat gaan we misschien nog wel even draaien. Ik denk wel zeker dat ik het ga draaien, hoor. Dan gaan we wel even het laatste uurtje doen. En natuurlijk weer een Come Together voor je klaarstaan liedje, wat ik deze week en volgende week ook nog voor je de hele week ga meenemen tegen de klok van 11:30. En over vaste onderdeeltjes gesproken, tegen de klok van 11:30 heb ik natuurlijk weer voor jou een country nummer klaarstaan uit de lijsten van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Langzaam maar zeker, heel langzaam maar zeker gaan we richting de nummer 1. We zijn uitgekomen bij 161 uit 1963. Dave Dudley, Six Day on the Road. En dat natuurlijk strakjes allemaal tegen de klok van 11:30. En dan gaan we hem uiteraard ook draaien voor je. Ik zie nou een liedje klaarstaan. Ik ga de koffer draaien dadelijk daarvan. Je hoort het zo meteen. Want ik ga meteen klaarzetten naar deze plaat. Ik heb namelijk Rick James voor je klaarstaan. En dit is Super Freak.

Hallo, je had het wel gekend volgens mij. Ja, Lady Lynn had ik er voor je klaarstaan. En I Don't Wanna Dance. Origineel is hij natuurlijk van Eddie Grant. En Eddie Grant heb ik nu voor je klaarstaan met Electric Avenue.

is gestopt hè, met op te treden. Zijn allerlaatste voorstelling heeft hij hier gegeven. Heb ik het over Harry Jekkers. Je hoort hem samen met de Klein Orkest en Coast Werkeloos. En daarmee komen we iets voor 10:30 uit. Ik heb weer een kam met de kader voor je klaarstaan. Dit keer een uitvoering van Aerosmith. Zij hebben hem ook gedaan. Dan klinkt hij zo.

De grote doorbraken van de Culture Club had ik voor je klaarstaan. Het nummer verscheen in 1982 op het debuutalbum van de band Kissing to be Clever. Je hoorde natuurlijk Do You Really Want to Hurt Me? Boy George heeft later verteld dat het nummer vooral voortkwam uit zijn ingewikkelde relatie met John Moss, de drummer van Culture Club en destijds zijn vriend. Hun relatie werd grotendeels geheim gehouden. Volgens Boy George ging het daarnaast over andere moeilijke relaties uit die periode. Het lied klinkt daarom niet echt boos. Het is eerder een verdrietige vraag aan iemand van wie je houdt. Waarom behandel je me terwijl je weet dat ik van je hou? Boy George wilde het afhankelijk zelfs liever niet als single uitbrengen, omdat hij het te persoonlijk vond. Culture Club mocht het nummer onverwacht uitvoeren in Tops of the Pops, nadat Shaking Stevens op het laatste moment had afgezet. En Boy George bleef naar eigen zeggen de hele nacht wakker om zijn kleding uit te zoeken. Dit is dan weer een cover van Al Green. Al Green heb ik hierna nog wel voor je klaarstaan. Dit is Syl Johnson en Take Me to the River. Zijn versie van Take Me to the River.

Chicago hoorde je samen met Al Green, die de nummer van Al Green opnamen, Tired of Being Alone. Het is de gezamenlijke uitvoering van uit 1973 alweer opgenomen voor de television special Chicago in the Rockies bij de Caribou Ranch Studios in Colorado. En het verhaal dat vaak bij de opname wordt verteld is dat Chicago het nummer aan het repeteren was terwijl Al Green in de buurt aan het opnemen was. Hij hoorde dat ze zijn lied speelden, kwam erbij en zong het met het mee. Het was voor een televisiespecial, dus ik weet niet hoeveel letterlijk spontaan gebeurde en hoeveel vooraf voor de tv-special was afgesproken. Wat wel duidelijk is, zeker als je de videoclip gaat zien, is dat de muzikanten van Chicago enorm genieten. Peter Cetera staat bijna voortdurend te glimlachen en Al Green dirigeert de band met kleine gebaren en improvisaties. Het voelt daardoor meer als een spontane jam sessie als dan een strak ingestudeerde televisie optreden. Even kijken, daarnaast laat Al Green horen hoeveel controle hij over zijn stem had. Hij zingt niet de gewone studioversie na, maar hij trekt de woorden langer door, zingt steeds andere versieringen, speelt met het tempo.

En reageert voortdurend op de band. En daardoor lijkt het ook alsof hij het nummer echt ter plekke opnieuw uitvindt. Opname bleef lange tijd vooral bekend uit de televisiespecial. Pas in 2002 werd hij officieel toegevoegd als bonus track aan de remasteruitgave van het album Chicago 6. Ja, en ik vind het zo'n heerlijke uitvoering. Ja, als ik dan toch moet kiezen. Van Al Green kan ik eigenlijk nooit kiezen. Maar dit, ik doe mezelf er zoveel plezier mee. Ik hoop dat ik jou ook er een plezier mee heb gedaan. Dit is de band Supergrass, All Right.

Zomerse klanken, dat doen we met Paco en Amir. Amour de mis amores had ik voor je klaarstaan. En de zomerse temperaturen gaan er weer aankomen. Een bereidje maar even voor. En hou je er niet van, geniet vandaag en morgen maar even van deze koele temperaturen, laten we het zo even zeggen. Ik zit met een schuin oog naar de klok te kijken en ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Dat betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. En ik zometeen terug ben voor het tweede uurtje van de Stedendriehoek draait door. We gaan eruit met de Beach Boys. Dit is Kokomo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Waterschappen controleren dijken extra streng vanwege de aanhoudende droogte. Er zijn momenteel amper problemen zichtbaar, ondanks enkele oppervlakkige scheuren. Vooral kwetsbare veendijken vragen om extra waakzaamheid en frequente inspecties om eventuele verzakkingen tijdig op te sporen en direct aan te pakken. Een politiemedewerker van Eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldde de politie vandaag na intern onderzoek. Tijdens de onderzoeksfase was de betrokken medewerker reeds buiten functie gesteld vanwege vastgesteld plichtsverzuim. Het Belgische antidiscriminatiebureau UNIA onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. Het weer nog, vanmiddag breekt de bewolking, af en toe komt de zon tevoorschijn. Aan de noordwestkust wordt het zo'n 18 tot 19 graden. In het midden van het land stijgt de temperatuur naar 21 graden. Het zuidoosten noteert warme waarden van 23 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Hey. Zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.

Zo, draai ik zo aan de verkeerde knoppen. Ja, dat heb je soms. Hè. Pacific Gas en Electra had ik voor je klaar. Are you ready? En die gaan we binnenkort nog wel een keertje even helemaal draaien voor je. Weet je wat? Ik ga afspreken. Ik ga de live uitvoering voor je klaarzetten. En dan draaien we die binnenkort wel een keertje voor je. Want er is ook een live uitvoering van. As we speak ga ik hem voor je klaarzetten. Goedemorgen, welkom terug bij het tweede uurtje van De Steden Driehoek draait door. Ik zit alweer aan de verkeerde platen te denken. Tot een uurtje of één ben ik bij. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je hiervan? Dit is... nee, dat klopt allemaal niet. Even kijken, moet ik het zo doen? Ja, zo gaat die kloppen. Dit is bijvoorbeeld Ellen Foley en We Belong Through the Night.

Stretch hoorde je en een muzikale wraak gelieten gericht aan Mick Fleetwood van Fleetwood Mac met Why Did You Do It? 1974 verkeerde Fleetwood Mac in grote chaos. De band had voortdurend wisselingen, ruzies en contractuele verplichtingen voor een Amerikaanse tournee. Manager Clifford Davis stelde daarom een nieuwe groep muzikanten samen die onder de naam Fleetwood Mac door Amerika moest toeren. Bij die groep zaten Elmar Gentry en gitarist Kirby Gregory, die later Stretch zouden oprichten. En volgens hun versie van het verhaal had Mick Fleetwood meegewerkt aan het plan en beloofde dat hij zelf als herkenbaar lid en drummer zou aansluiten. De andere muzikanten repeteerden alvast zonder hem. Maar toen de tournee begon, verscheen Mick Fleetwood niet. Sterker nog, hij ontkende later dat hij iets met deze zogenaamde nieuwe Fleetwood Mac te maken had. En daardoor stond er in Amerika een band op het podium die Fleetwood Mac heette, maar geen enkel echt lid van Fleetwood Mac bevatten. Het publiek voelde zich uiteraard bedrogen, concerten liepen uit de hand en de tournee stortte in. Er bestaan overigens twee versies van het verhaal. Fleetwood Mac en John McVie beweerden dat de vervangende band zonder hun toestemming was georganiseerd. Davies en de betrokken muzikant hielden vol dat Mick Fleetwood aanvankelijk wel degelijk akkoord was gegaan, maar zich op het laatste moment had teruggetrokken. Na het mislukken van de tour gingen Gentry en Kirby verder onder naam Stretch. Kirby schreef vervolgens Why Did You Do It als directe aanval op Mick Fleetwood. Volgens mij heeft hij recent, een paar jaar geleden, wel weer erkend dat het wel zo is gegaan zoals Stretch dat heeft gezegd. Heb ik dan toevallig Fleetwood Mac nou ook klaarstaan? Jazeker, go your own way.

ik moest er even aan wennen. Ik heb hem even een paar keer moeten luisteren. Maar ik vind hem nu ook wel helemaal geweldig. Van het nieuwe album van de Rolling Stones hoorde je Back in Your Life. En ja, morgen ga je hem zeer zeker ook nog horen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker, want ik heb hem klaarstaan. Morgen komt hij ook nog voorbij. En ik ga het even afronden. Iets voor 11:30. Voor al die keren dat ik het te laat was, ben ik nu een keer op tijd. Ja, ik heb weer een nummer klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers op plekje 161 treffen wij aan Dave Dudley. Six Day on the Road uit 1963. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Voordat er nummers waren als White Line Fever, Convoy of Eastbound and Down, was er Six Day on the Road. Het lied dat het hardwerkende arbeidsimago van de countrymuziek voorgoed koppelde aan de oplegger van een vrachtwagen. Hoewel het zeker niet het eerste truckerslied was, groeide Six Day on the Road uit tot een vroege hit die op meestelijke wijze de eenzaamheid, de eentonigheid, de zware eisen en de alledaagse details van, het vrachtwagenchauffeursleven wist te vangen. Ik denk dat het een van die liedjes is waarop vrachtwagenchauffeurs in die tijd zaten te wachten, vertelde Dave Dudley aan de schrijvers van de All-American Truck Stop Cookbook. Ze werden toen een beetje als outlaws gezien. Nadat het nummer uitkwam, kreeg ik brieven van chauffeurs die me bedankten, omdat ik de last een beetje van hun schouders had genomen. Het hielp hun imago te veranderen in dat van ridders van de weg. Heb ik hem nou al klaarstaan? Uiteraard heb ik hem nou klaarstaan. Nog één keer, samenvattend, op plekje 161. Dave Dudley, Six Day on the Road uit 1963. En ik zou zeggen, veel plezier met het liedje.

En Belinda en Carlisle had ik voor je klaarstaan. En Circle in the Sand. En daarvoor, pak het nog een keertje erbij, op plekje 161. David Dudley, Six Day on the Road. En morgen, dan gaan we natuurlijk naar 160. David Allan Coe, You Never... Nou, gaan we dat nog een keer opnieuw doen. Op plekje 160, David Allan Coe, You Never Even Called Me By My Name. En dat komt dan weer uit 1975. Guido, die zit er niet, dus ik durf deze plaat eigenlijk al te draaien. Ja, misschien ga ik ook al klaarzetten voor het live-programma. Elton John, en daarom zeg ik het, hij is fan van Elton John. Hij vindt waarschijnlijk de uitvoering van Elton John vele malen beter. Ik heb iets meer met deze uitvoering. Een heerlijke, soulvolle uitvoering van Your Song. Dit is Billy Paul.

The hardest working man in showbusiness werd hij ook al genoemd. The Godfather of Soul. Ik had James Brown voor je klaarstaan met A Woman. Dit zag ik ook voorbij komen en had ik even zin in. Zometeen gaan we even ons schamen. Dat doen we met Isabella. Meer eens even The Sweet and Fox on the Run.

FM. Wat heb ik voor je klaarstaan? Olivia Rodrigo en Stupid Song. Ik vind hem wel leuk, al zo stupid vind ik hem dan ook weer niet. Ik zit even te kijken hoe laat het is. Het is alweer bijna 12 uur. Het journaal van 12 uur gaat eraan komen. We gaan eruit met de Black Eyed Peas en Where's the Love? Ik zou het niet weten. Ik weet alleen dat ik zometeen terug ben na 12 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede middag inmiddels alweer. En welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draaiend Door. We zijn alweer donderdag 23 juli 2026. De dag dat Twente de eerste voorronde moet gaan spelen. En dat Ajax ook alweer aan het seizoen gaat beginnen. Hè? Ach, je zal maar Ajax fan zijn. En zo blij doen over de Conference League. Terwijl ze eerst zeiden, daar doen we het niet voor. We zullen het er morgen wel even over hebben wat de uitslagen zijn geworden. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ik ben er tot een uurtje of één. Dat zijn nog 53 minuutjes. Dit is Blondie, the tide is high.

Frank Sinatra had ik voor je klaarstaan met That Live. Over minder dan 12 uur, ik kan het ook nog precies zeggen. Over 11 uur, 37 minuten en een handvol seconden, dan komt het nieuwe album van The Strokes uit, Reality Awaits. Ja, ik ga morgen vroeg echt meteen luisteren als ik wakker ben. Ik draai al een tijdje een single van dat album en die heb ik nou ook weer voor je klaarstaan. Dit zijn The Strokes van het nog te verschijnen album wat over een paar uurtjes uitkomt. Is dit Going Shopping?

Cool and the Gang en Ladies Night. We gaan naar het album Friendship. Dat is een album van Ray Charles uit 1984 alweer. En daar zingt hij allemaal duetten op. Het duet met Willie Nelson heb ik klaarstaan. Dit is Seven Spanish Angels. Ray Charles en Willie Nelson.

Michael Jackson en Man in the Mirror. Gisteren kwam, vond ik, een hele leuke item van Me, the First, the Gimmies and the Gimmies. Zij hebben namelijk We Are the World een punk rock uitvoering van gemaakt. En die klinkt als volgt.

Ik vind hem leuk. Een feestje op mijn graf van de Helpen zitten, hoorde je. En hiermee kom ik meteen aan het einde van het programma. De matinee staat alweer te trappelen om het over te nemen. Dus ik ga plaatsmaken voor de matinee. Ja, ik moet opzouten om het zomaar te zeggen dan. Tussen 2 en 4 de matinee. Ik ben er morgen vroeg weer tegen de klokken van 10 uur... voor een nieuwe Steden Driehoek Draaidoor. En ik hoop je dan weer te spreken. Dan is het vrijdag, gaan we lekker het weekend in Leiden. En dan is het weer lekker weekend. Lekker weer gaat er ook weer aankomen. We gaan eruit met een echte one-hit wonder. Ik zit even te denken of het nou eind jaren 90 was. Nee, ik zeg begin deze eeuw was het een hitje. Want ik heb namelijk Liquido voor je klaarstaan. We gaan eruit met Narcotic. Blijf luisteren. Kijk ook eens op onze website en op ons YouTube-kanaal. Dan zie je bijvoorbeeld wat de filmploeg allemaal doet. En wat we nog meer allemaal doen. Ik ben er morgen weer. Spreek ik je misschien zondag wel weer. Want zondag zit ik hier live voor het programma Lang Leven Live. Dat doe ik samen met Guido. En anders misschien maandag. Nee, maandag ben ik niet. Dinsdag dan weer. Wat ik al zeg, we gaan eruit met Liquido van Narcotic. Tot morgen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de

gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in midden Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

club either.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: naar de matinee met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars. Het is inderdaad donderdag 23 juli alweer 2026. Om precies te zijn, dag 210. En hierna nog maar 161 dagen. En dan zitten we ook weer zo weer in 2027. Jongen, wat gaat die tijd voorbij. Het lijkt wel, naarmate je ouder wordt zelf, dat het steeds sneller gaat. Maar goed, dat kan ik me verbeelden natuurlijk. Maar dat het snel gaat, dat is wel zeker. En we moeten ook snel door met het programma. Want we zijn hier tot vanmiddag 4 uur. We krijgen leuke gasten in de studio, zowel het eerste uur als het tweede uur. En we hebben ook gasten aan de telefoon natuurlijk. Helaas heeft Joni Bruinewoud-Kooijman zich moeten afmelden, want zij is ziek. Ze had willen vertellen over Apeldoorn Pakt Aan. En dan ging het over de foto-expositie Mariastraat. Misschien kan ik dat zelf nog een beetje oppakken zometeen. We gaan straks ook wel praten met Andy Buitenhuis. Hij komt naar de studio. En het heeft alles te maken met het optreden wat hij aankomende zondag gaat doen in de muziektent in het Oranjepark met zijn band Ordinary People. Nou, daaromheen heerlijke muziek, klaargezet en uitgezocht door Alexander Hoog. Die zorgt ook voor de techniek en de muziek en het bellen van de gasten. Ja, weet je, wij zijn gewoon een geoliede machine, saampjes. We doen het al sinds 2018, hè, Alexander? Realiseer je dat wel eens? Nou, ik denk er af en toe nog wel eens even aan terug. Aan die allereerste keer. Ik vond het maar heel eng. Ja. Maar goed,

We gaan luisteren nu naar Waylon. En die heeft u waarschijnlijk ook allemaal wel, of allemaal, maar het was wel heel druk in dat Oranjepark afgelopen zaterdag. Met het concert van de Koninklijke Marechaussee. Waar Waylon dan ook zijn medewerking aan verleende samen met zijn bassist Stefan. En de steelgitarist, ik weet even zijn naam niet meer, is even ontschoten. Maar ja, het was ongelooflijk druk. Het viel allemaal een beetje tegen. En dan hoofdzakelijk dat onderdeel van Waylon. Mensen hadden zich daar een hele andere voorstelling van gemaakt. Maar goed, het ging uiteindelijk toch echt wel om het concert van het Koninklijke Marechaussee Orkest. Genoeg gepraat, we gaan luisteren naar Waylon, want het leven is gewoon te kort.

Ja, dit nummer dat staat op zijn album Gewoon Willem. En dit is uitgebracht in 2022. En op dat album staan natuurlijk heel veel andere mooie liedjes. Allemaal Nederlandstalig. Want het was in die periode, daar had hij gewoon even zin in. Dus ja, nou ja, oké, goed. Het was zijn eerste Nederlandstalige album. En op dat album staat onder andere de hit met Jan Smit Tussen jou en mij. Goed, we gaan eens even kijken, want ik heb natuurlijk een heleboel te vertellen. Dat weet u wel. De foto-expositie Goed doen voelt goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. En in deze expositie staan Apeldoorners centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Het zijn portretten en persoonlijke verhalen die dus getoond worden in deze expositie. En die laten ook zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. Foto-expositie is gratis te bezoeken en ook nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn.

Apeldoorn. En zeg je van nou, ik wil er eigenlijk wel meer over weten, kijk dan vooral op de website apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie.

2000 is dit nummer uitgebracht door Krezip. Nederlandse band uit Tilburg. En de harde kern bestond toen uit zangeres en pianiste Jacqueline Govaert. Haar zus Anne Govaert op gitaar. Annelies Kuisters op toetsen en zang. En Joost van Haren op bas. Maar ze bestaan nog steeds, hè? Ze hebben even een rustige periode gehad. Maar ze bestaan dus al sinds 1997. Zo is dat. Oké, we gaan eens even kijken, want ik had iets opgezocht voor u. Ja, wacht even. Mijn computer die werkt niet mee. Waar is het nou? Hallo, kom op. Nou zeg, jongens. Het is hier, daar joh. Ja, nog even over die foto-expositie, hè? Want ik heb goed doen, voelt goed. Dat is ook waar over ik een gast in de studio zou krijgen. Joni Bruinewoud-Kooijman. Zij is van Apeldoorn Pakt Aan. En dat gaat dus over de vrijwillige inzet van heel veel Apeldoorners. Nou, die expositie, die foto-expositie, die is dus te zien in de fietsenstalling Mariastraat. Dat is een nieuwe locatie in de binnenstad van Apeldoorn. De expositie is dus vanaf nu tot en met zondag, tot en met 26 augustus, te zien. En die Apeldoorners die daarin centraal staan, die zetten zich dus vrijwillig in voor een ander en voor de stad. Nou, er zijn portretten en persoonlijke verhalen te zien in deze expositie. En dan kun je ook zien en lezen en hoe waardevol vrijwilligerswerk is. En hoeveel vrijwilligers vaak ook achter de schermen van, ja, wat voor een organisatie dan ook, betekent.

voor Apeldoorn. En met deze nieuwe plek in de binnenstad krijgt dus de expositie van Apeldoorn Pakt Aan opnieuw de kans om een breed publiek te bereiken en inwoners te inspireren. Bezoekers zijn van harte welkom om langs te lopen, de verhalen te bekijken en zich te laten verrassen door de impact van vrijwilligerswerk. Expositie is ook gratis te bezoeken en nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. En wil je meer weten, kijk dan vooral op de website apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie. Nou, fantastisch toch? En zeg je van nou, ik zou eigenlijk ook best wel me ergens willen inzetten als vrijwilliger. Hier bij RTV Apeldoorn kan het natuurlijk altijd. We hebben heel veel vacatures nog steeds. Dus kijk vooral op de site ook van Apeldoorn Pakt Aan, want ook daar zijn wij op te vinden als organisatie die vrijwilligers wil werven. Dat is het. We gaan luisteren nu. Ja, want Ringo Starr heeft natuurlijk ook een prachtig lied gemaakt in 1973. Dat is gebruikt ook voor een film. Een film over George. En ja, dat is getiteld Photograph. En dat is uitgebracht in 1973. En de film heette Concert voor George.

0: she's the waitress who wants to be a star.
1: Ja, mooi nummer ook, hè? Ik heb daar even iets over opgezocht. Picture postcards from L.A., Los Angeles. En de zanger Joshua Kersen.
2: Een liedje gaat van Jesse.
1: Ja, 1993.
3: Jesse painted a picture.
1: Die is ook heel mooi, hè?
3: Ja, ja, die vind ik nog mooi. Ja.
1: Maar die nummer komt uit 1993. Oké, okay, nou, jullie hebben zijn stem al gehoord, hè, luisteraars? Ja, en die buitenhuis.
4: Beetje hees.
1: Een beetje hees.
3: Ik heb gisteren 3 uur achter elkaar weer zijn zingen, repeteren.
1: Moet je ook niet zoveel doen, joh.
3: Ja, dat vind ik heerlijk.

0: Ja, dat vind je heerlijk, maar je moet niet je stembanden gaan overbelasten.
1: Nee, maar die kunnen een hoop leiden.
2: Waar heb je dat gedaan dan?
1: Samuel.
0: Kijk, daar is de stem van Attie. Ja. Die als Andy er is, dan is Attie er ook, hè?
1: Ja, dat kan.
2: Zie je meeste tweeling. Dat kan niet missen.
0: Allebei van harte welkom hier in de studio.
2: Dank je wel.
0: Het is natuurlijk ook wel weer met een reden dat jullie hier zijn. Hè?
1: Ja,
2: vast wel, ja.
0: En die reden is dat jullie aankomende zondag gaan optreden in de muziektent in het Oranjepark.
1: Ja, met alle
0: maar niet met z'n tweetjes. Nee,
1: met mijn hele band.
0: Mijn hele band?
1: Ja.
0: Je hebt een hele band bij elkaar getrommeld.
1: Ordinary people. Oftewel, gewone mensen.
0: Ja.
2: Dat wordt onze vuurdoop.
0: Ja, hè, dat is jullie allereerste optreden voor een groot publiek.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, en dan kan een heel groot publiek zitten.
1: Als het mooi weer is, dan kan er zo 300-400 man zitten. Heb ik al eens een keer gezien.
0: Ja, en ook wel 5 ook.
1: Ja,
0: dat bedoel ik.
1: Maar ja, goed. Ik hoop dat de weergoden ons een gunstige zin zijn.
0: Ja, nou ja, goed. Weet je, dat is het enige wat we niet kunnen regisseren.
1: Nee,
0: en we de afgelopen 6 keer, want dit aankomende zondag is het de 7e zondag alweer in de reeks van 12.
2: Gaat heel snel. Ja,
0: heel snel voorbij. Maar prachtig weer gehad. Een paar zondagen was het echt superheet. Was ook weer een beetje overdreven.
1: Ja.
0: Maar ja, nogmaals, je kan het niet regelen. Hè? Het komt zoals het komt. Ga je nou je telefoon laten overgaan? Het zijn ook altijd dezelfde, hè? Uit. Gewoon stil, die handel.
1: Ik zal hem even stilzetten.
0: Oké. Maar Alexander zit al te beduiden dat je er eigenlijk uit moet nu. Dat is hier een stelregel. Ja?
3: Ja, ik ga hem uitzetten.
0: Ja, doe dat maar. Oké. Maar vertel. Even nog iets meer over die band, Andy.
1: Ja, nou ja, goed. Vorig jaar heb ik mijn 50-jarig jubileum in een band gehad. En 2 mensen daarvan zitten ook weer bij deze band. Dus we hebben het eigen soort doorstart gemaakt.
0: Ja.
1: Een andere naam bedacht.
0: Ja.
1: En weer ander repertoire bij elkaar gescharreld.
0: Ja, want hoe gaat het dan, hè? Je moet natuurlijk eerst op zoek naar ook allerlei muzikanten.
1: Ja. Erik en zijn zoon Denjan Nijssen, die waren al voorhanden. Nou ja, Willy Timmans, die kenden wij natuurlijk van de vorige band weer.
0: Ja.
1: Dus die heeft ook weer een Herman Rotengatter.
0: Oh ja.
1: Dus, nou ja, en Hans Ruiling, die zat toevallig ook bij de jubileumband dan.
0: Ja.
1: Dus we hadden al 3 mensen van de vorige band. En 2 mensen van het jaar ervoor, zeg maar. Ja. Willy en Herman.
0: Ja.
1: Dus, nou ja, goed, had hij er nog weer bij. En we zijn met z'n 7e.
0: 7 man.
1: Ja.
0: Man, schuine scheep, vrouw.
1: Ja. Ja. Je hebt 7 man. Een man, 1 vrouw, 6 mannen.
0: Zes mannen en 1 vrouw.
1: Ja,
0: ja,
1: precies.
0: Leuk. Mooi.
1: Ja.
0: Dus het is een leuk gezelschap. Jullie hebben lekker geoefend de afgelopen maanden.
1: Ja, zeker.
0: En een lekker repertoire samengesteld.
1: Ja, we hadden eerst een beetje, ook wel mooi. Maar ik vond het te veel nummers die heel veel bands ook doen. En dat wou ik eigenlijk niet. Ik wil ook wat nummers doen die je eigenlijk bij heel veel bands eigenlijk nooit voorbij hoort komen of ziet komen. En hebben we toch een aantal van toegevoegd. En die gingen hartstikke goed. Dus iedereen is wel blij mee.
0: Ja, dus, dat is wel belangrijk, hè? Dat de bandleden ook blij zijn met de muziekkeuze.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, we hebben één nummer geschrapt.
0: Oh ja?
1: Ja, dat was Lying Eyes. En Erik die valt dan over de backing vocals die hij doet. Ik interpreteerde de regels verkeerd met zingen.
0: Ah.
1: Maar ja, goed. Maar iedereen hoort dat een backing vocal zich moet aanpassen aan de lead vocal en niet andersom.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, hij zegt, dan doe ik niet, dan gaan we hem niet doen. Dus die hebben we geschrapt. Ja,
0: die
1: vind
0: hebben
1: ik jammer, dat is gewoon een prachtig nummer.
0: Maar is dat wat we nu zo meteen ook gaan beluisteren?
1: Ja,
0: want dat heb je gevraagd aan Alexander om dat klaar te zetten.
1: Ja.
0: Kunnen we daar nu naar luisteren? Ja? Zullen we dat doen? Lying Eyes van de Eagles.
1: Ja.
0: Oké, start er maar in. Ik ben benieuwd. Dus die komt zondag zeker niet voorbij.
1: Ik moet hem gewoon aankondigen, dan moet hij wel.
0: Oh ja.
2: Ha! Yo, hou eens op.

0: Dat is toch een heerlijk nummer, Eagles.
1: Geweldig nummer.
0: Ja, fantastische band ook, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Staat op het album One of These Nights.
1: Ja, One of These Nights.
0: Ja, prachtig nummer is dat ook. Ja. Dit komt uit 1975. Maar die gaan jullie dus zondag niet doen.
1: Nou ja.
2: Verrassing.
0: Verrassing.
1: Ik denk dat we hem wel gaan
0: toegift.
1: Doen.
0: Misschien een toegift.
1: Maar dan maar zonder backing vocals.
0: Ja, joh, dat kan toch ook goed. Ja. Oké, vertel nog even iets meer over jullie repertoirekeuze. Want wie bepaalt dat? Doen jullie dat met elkaar? Ja,
1: nou, deze nummers heb ik allemaal uitgezocht, in feite. En eerst was Artie in het begin ook een beetje kribbig van... ja, maar niks, niet leuk en dit en dat. Maar na verloop van tijd hoorde ik niemand meer, want het zijn gewoon allemaal leuke nummers. Ja. En allemaal goede nummers.
0: Is dat zo? Of weet je het niet?
2: Er zijn er een paar nummers. Ja, die vond ik wat minder. Maar nee, dit repertoire wat we nu bij elkaar hebben, dat vind ik dat is hartstikke mooi. Hoor.
0: Ja. Ja. En het gaat ook een beetje van de ene hoek naar de andere.
1: Ja, van alles wat een beetje ook.
2: Een paar rustige nummers ertussen ook. Ja. Gewoon een hele mooie luisternummers.
0: Een beetje lekkere up-tempo nummers.
1: Ja, die zitten er ook tussen.
0: Ja. Ja, dat is wel heel belangrijk ook.
1: We hebben zelfs een nummer van de Suite erbij zitten.
0: De Suite?
1: Ja.
0: God, man.
1: Mag je wel weten, Papa Joe.
0: Ja, geweldig.
1: Maar er speelt bijna geen band.
0: Nee.
2: Nee, joh.
1: Wij wel.
0: Nou was dat ook wel een hele bijzondere band ook, hè?
1: Ja, ik zat toen in de vakantiekolonie Egmond de Zee. Want dan ben ik 3 keer geweest 6 weken om was te haren. Ik had driftbuien, ik had last van bedwateren. En dan moest ik leren
0: eten. Was je in Egmond?
1: Ja, in Egmond de Zee. Ja. Dat is
0: de kolonie.
1: Ja, kolonie, dat is steeds mijn tweede huis.
0: Dat heet een zogenaamde vakantiekolonie.
1: Kolonie, ja. Een beetje, en daar zat ik dan. En elke keer als er wat nieuws op kwam, zei mijn vader, waar de moeder kreeg, komen dan 1 keer in de 6 weken, kwamen ze op een zondag in.
0: Ja.
1: Je moet wel even een nieuwe single van Heintje meenemen en de Suite.
0: Oh, ja.
1: Dus ja, die had ik allemaal.
0: Dus jij was ook wel een beetje een fan van Heintje.
1: Ja, ik vond de Suite gewoon mooie muziek. De Papa Joe en ja, al die nummers. Little Willy,
2: die wil ik er ook wel graag bij hebben. Dat is mooi van toepassing op onze kleine gitarist.
1: En Funny. Noem maar op. Geweldige
0: nummers.
2: Blockbuster.
1: Ja, Blockbuster.
0: Ja.
1: Ja, geweldige muziek.
0: Dat is allemaal een beetje uit onze jeugd, hè?
1: Ja.
0: Heerlijk, toch?
1: Ja.
0: En het merendeel van het publiek wat er zit, die gaat daar ook enorm van genieten. Dat weet ik nu al.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, joh.
2: Het is gewoon nog heel herkenbare muziek, hè?
1: Ja.
0: Ja.
2: Dat is ook belangrijk voor in het park, vind ik.
0: Ja.
1: Dat is echt wel een...
0: Ja, want ik zag ergens iets voorbij komen dat dat jullie een repertoire hebben samengesteld van nummers. Van alles wat.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook heel veel nummers die eigenlijk door andere mensen niet meer gespeeld worden.
1: Dat had ik op Facebook gezet, ja.
0: Ja.
1: Nou, daar zit er één van. Ja. Ik denk niet... Ik geloof
0: maar
1: niet
0: waarom
1: dat,
0: zou dat dan zijn? Durven ze dat niet aan? Of?
1: Jawel, maar dit wordt denk ik helemaal niet aan gedacht.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Dat is dan denk ik. En ik heb een beetje in mijn jeugd zitten putten, zeg maar. En luisteren wat ik vroeger leuk vond.
0: Ja.
1: Maar er zitten een hoop paar ook gewoon bij die... Ja, goed.
0: Ja. Nou, ik denk dat voor alle bandleden van jou ook wel geldt.
1: Ja.
0: Dat ze daar een bepaalde herinnering aan hebben.
1: Ja, ik heb geen klachten gehoord. We hebben één, Herman houdt het meest van de 3 B's.
0: Oh ja?
1: Bee Gees, Beatles en de Beach Boys.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Het is natuurlijk ook lekkere muziek.
1: Ja, en we hadden bij het vorige repertoire hadden we dan 3 Elvis nummers zitten. En dan was het alweer van, wel hoog Elvis gehalte. Ik zeg, 3 van de 20 nummers, dat is een hoog Elvis gehalte. Hij is daar niet zo van, weet je wel. Ik denk, maar je moet ook een beetje...
0: Je moet niet
1: de kracht van een zanger gebruiken waar die goed in is.
0: Ook dat.
1: Dat moet je
0: dat
1: sowieso doen.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Tuurlijk.
0: Maar ook altijd toch een beetje denken aan... wat heb ik voor publiek daar zitten.
1: Ja, nou precies.
2: Ja, ja.
0: En die vinden dat fantastisch. Nee, schenk even lekker water in, joh.
1: Ja.
0: Maar jij bent ook weer onderdeel van de band, heb ik begrepen.
1: Percussie.
2: Ook daar, percussie.
0: Ook weer met percussie.
1: De regelneef.
2: En backing vocals. En de, ja.
1: Regelneef.
2: Ik regel altijd de oefenruimte.
1: De regelachterneef.
0: Ja, regelachterneef. Nou, maar je bent belangrijk onderdeel. Dat weet ik wel. He?
1: Ja,
2: ja en als een ander dat zegt, vind ik prima.
0: Nee, is goed. Ja, nee,
2: ik doe mijn best.
0: Je bent bescheiden genoeg. Oké. We gaan luisteren naar een liedje, want er staat een heleboel klaar nu. Oh, we gaan toch maar even naar John Legend.
1: John Legend.
0: Ja, met de titel Ordinary People.
1: Ja.
0: Ben heel benieuwd. Leuk.
1: Mooi.
0: Ja, toch?
1: Zeker weten.
0: Gezellig.

0: Nou, ik vind hem wel leuk.
1: Ja, de geweldige zanger John Legend.
0: Alexander die had het idee om daar... Hier kun je een prachtig up-tempo nummer van maken.
1: Ja, maar dan kun je van heel veel nummers.
0: Ja, nee, maar dan gewoon een flinke, stevige band erachter. Nou, zoals bij The Ordinary People. Dit zou jullie lijflied kunnen worden.
1: Ordinary People, ja.
0: Ja, maar dan even lekker...
1: Maar we hebben er ook nog een van de Bee Gees.
0: Ja, ach, maar je hebt zoveel muziek. Oké, hoe laat zijn jullie te beluisteren en te zien aankomende
1: vanaf
0: zondag?
1: Vanaf 4:00, dus kom op tijd, want... Ja, de stoelen raken natuurlijk wel een keer op als je niet op tijd komt.
0: Dat is zeker waar.
1: En die kosten maar een eurotje, dus daar hoef je niet voor te laten.
0: Zo is dat.
1: Drankjes aanwezig voor Urban Food. Die zorgen voor drankjes en je kunt een frietje kopen, je kunt alles kopen daar.
0: Broodje kraket.
1: Ja, broodje kraket. Broodje raket.

0: Het ja. Kroket.
1: Of iets anders hebben ze ook, weet ik wat. Ja. Van allerlei andere dingen.
0: Een drankje.
1: Ja, nou. Leuk. Nou ja, weet je, we beginnen natuurlijk wel zondag al om 2:00 hè, ja. Met het programma.
0: Ja,
1: en dan is het een heel ander muziekstijl.
0: Ja, maar dat is juist mooi ervan.
1: Dat is juist het leuke. Ja, ja dan is voor elk wat wils. Hè?
2: Inderdaad, dat klopt.
0: Ja, ja. Zo hoort het ja, ook.
1: Maar jullie hebben er wel zin aan en iedereen
0: ja.
1: Heeft er zin aan.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, mooi. Ja. We gaan nog even naar een nummer luisteren, want jullie hebben een gitariste in jullie band.
0: Ja, Willy Timmermans.
1: Ja,
0: en
1: dat is een goede muzikant, hè?
0: Een schattig klein vrouwtje.
1: Ja.
0: Een hartstikke leuk mens. En een aanwinst voor ons mannen.
1: Ja.
0: Nee, dat meen
1: ik serieus. Is zij de enigste vrouw in de band?
0: Ja, en ze doet het hartstikke goed.
1: Dan staat ze een mannetje, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, ze staat een vrouwtje en een mannetje.
1: Te sweet, horen we met Little Willy.
0: Ja, speciaal voor Willy.

0: luisteren, is dit nummer 1973. Dus ja. We gaan echt wel terug in de tijd ook, hè?
1: Toen was ik 15.
0: Ja.
1: Dat zijn mijn... Ja, wat ik straks vertelde, ja. Dat ik die singeltje... Maar dat zijn mijn jaren.
0: Nou, niet alleen van jouzelf.
1: Nee, maar heel veel mensen dan in die leeftijd, ja. Zeg maar. En wat ouder.
0: Maar
1: dat
0: was wel hele lekkere muziek allemaal.
1: Ja, geweldig.
2: En ik was 21 toen. Ik was 21.
0: Oh, jij was wat ouder. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, maar ik vond dat geweldige
0: leuk,
1: muziek.
0: Ja, sweet.
1: Ja.
0: Daar hebben jullie wel wat van op het repertoire. Op het
1: Papa Joe.
0: Ja, oh ja, leuk. Man,
1: ja,
0: man,
1: en dan
0: man.
1: Gaan we naar de muziektent concert gaan we het uitbreiden, het repertoire. En dan gaan we ons te boek zetten voor bruiloft, feestavond.
0: Nou, dan heb je met dergelijk repertoire heb je heel veel
1: Maar we willen wel zo dat we in ieder geval 3 uur aan nummers straks hebben. Dus moeten wel heel veel nummers bijkomen.
0: Ja, leuk.
1: Maar je hebt zoveel ideeën.
0: Ja.
2: Is, er zijn zoveel mooie nummers.
1: En het is ook niet bedoeld dat jij zegt dat je het precies na gaat spelen. Dat is ook niet
0: maar dat zeg ik altijd. Dat moet je ook niet willen.
1: Nee, maar dat kan ook niet. Kijk, je hebt het straks over de backing vocals en de lead vocals samen, zeg maar. Maar wij spelen ook niet zoals de Eagles doen.
0: Nee,
1: en we spelen ook niet zoals... Want dat kan helemaal
0: dat
1: niet.
0: Kan niet.
1: Nee, maar
0: dat kan niet. Wat je ook al eens eerder zei, er is maar één Elvis geweest.
1: Ja, precies. Ja.
0: En nee, dat moet je niet doen. Je moet dat niet willen. Je moet wel...

0: Hey, die muziek is fantastisch en daar kun je het beste uit putten. Ja. Maar helemaal je eigen draai eraan geven.
1: Ja.
0: En als je een stem hebt die een klein beetje in de buurt komt van... dan is het alleen maar meegenomen.
1: Hey, maar kijk nou naar Bauke. Ja. Bauke is fantastische zanger. Dat heeft hij wel weer bewezen, ook bij Stars on Stage. Hè, ja. Met de musical gebeuren.
0: Ja.
1: Maar hij moet van het Elvis-imago af. Ja. Hij is zijn identiteit kwijt, vind ik. Je moet...
0: Maar weet je, we gaan het nu over Bauke hebben. Maar ik vind eigenlijk dat hij een soort van Elvis-stemmetje opzet.
1: Ja, dat is heel veel van die zangers doen dat. Ja. Ik kende wel Kees Versluis, ken ik ook. Die, weet je, maar dat heeft... Elvis doet dat helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar als je stemmen puur naast elkaar legt, lijken ze totaal niet op elkaar.
0: Nee,
1: helemaal
0: precies.
1: Niks. Nee. Totaal niks.
0: Nee, joh. Gewoon lekker jezelf blijven.
1: Wel, ja.
0: En gewoon...
1: Maar die jongen moet zorgen... daar moeten ze gewoon hele goede nummers voor schrijven. En dan kan hij gewoon scoren, want hij heeft gewoon een fantastische stem.
0: Ja, dat klopt hij. En ja, vind ik ook.
1: Dus, maar een beetje jammer.
0: Maar goed, jullie hebben... Ga jezelf... Dat heb jij nooit gedaan, hè? Zelf nummers geschreven.
1: Jawel.
0: Of ja, toch wel.
1: Ik heb
0: wel.
1: Janie voor mij. Ja. Ik heb voor mijn vrouw heb ik twee nummers geschreven. Ik heb een nummer over mijn dochter geschreven.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: 4, 5 nummers. Maar dat zijn geen hoogstaande...
0: Maar zou je dat nog wel willen doen in de toekomst? Zou je dat willen doen?
1: Ja, oh, ik heb nog meer nummers. Ja. Ik heb nog een nummer of 7, 8 die ik van mezelf zijn... ik was vorig jaar of afgelopen jaar bij Cultuur... bij je buur aan de Schaven 14 aan het zingen. En toen kwam ik een oude broer van een ex-vriendin van mij tegen... met zijn vrouw uit Canada.
0: Mm-hmm.
1: En die vrouw is Canadees en ze wonen daar ook. Mm-hmm. En ze waren dan hier op visite bij zijn zus.
0: Ja.
1: En die vrouw zegt, jij moet eigen nummers gaan schrijven, man.
0: Ja.
1: Je verdomme zegt ze, je kunt zo goed zingen. Je moet zelf. Ik zeg, maar dat kan ik niet zo goed. Jawel, dat kun je wel. Je moet dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Dat is niet iedereen gegeven.
0: Er komt een heleboel bij kijken. Hè?
1: John Denise is een goede schrijver. Die kan goed. Die plukt ook zo'n nummers uit de...
0: Kun je daar niet iets mee samen gaan doen?
1: Een nummer van mij gemaakt.
0: Je moet gewoon weer eens nieuwe kanaaltjes aanboren.
1: Ja, precies.
0: Want jij bent een en al muziek.
1: Ik wil niet met meneer Van Etten te maken hebben.
0: Nee. Nou noem je ook weer wat op.
1: Dan ga ik ook nooit aan beginnen.
0: Nee, dat moet je ook niet doen.
2: Gaat die Attie,
0: heb jij niet kwaliteiten in jezelf van het schrijven van nummers? Of,
2: ik kan best wel een nummertje schrijven, denk ik. Want ik heb...
1: Ja, maar je gaat alleen over tekst, maar je moet ook componeren.
0: Ja, dat bedoel ik, de muziek.
1: Kijk, hij is geen muzikant.
2: Nee, tekst schrijven dat wil wel, maar dan moet er een melodie bij...
1: Je zult eerst een mooie melodie moeten verzinnen.
0: Ja.
1: En daarop tekst schrijven, niet andersom.
0: Nou, voorlopig heb je je handen vol aan Ordinary People.
1: Ja.
0: De band, hoe lang bestaan jullie nou?
2: Vanaf februari.
1: Dit jaar. Ja. Toen zijn we gaan repeteren.
0: En lekker. En hoe vaak repeteren jullie?
2: 1 keer in de 14 dagen.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Ja, dat wil ik straks niet meer doen. Straks 1 keer in de maand of zo. Ja. In 3 weken.
0: Ja, maar goed, dat kan ook.
1: Nee, weet je, we repeteren op maandag. En maandags dan ga ik ook altijd eten met mijn zus.
0: Oh,
1: bij het Nodeplein. Maar dan moet mijn hond 2 uur in de band zitten.
0: Ja.
1: Kom ik thuis en dan moet hij weer 3, 4 uur in de band zitten. Maar dat wil ik niet.
0: Nee. Maar goed, kijk. Nu aankomende zondag jullie allereerste optreden voor groot publiek.
1: Ja.
0: In de muziektent in het Oranjepark.
1: Ja.
0: Jullie spelen om 4 uur. We beginnen natuurlijk met het programma al om 2 uur. Iedereen is van harte welkom.
1: Ja.
0: Het is jullie debuut. Ik ben heel benieuwd.
2: Wij zelf ook, hè?
0: Ja. Maar
1: we beginnen met de Forest Jazz Band om 2 uur.
0: Dat
1: en
0: is
1: daarna
0: zo.
1: Om 3 uur krijgen we Just Us. Dat is een duo, een vrouwtje met een gitaarlok en een man die erbij... Nou, en dan is het Ordinary People.
0: Nou, helemaal leuk.
1: Hartstikke mooi.
0: Hartstikke bedankt voor deze bijdrage in dit programma.
2: Graag gedaan.
0: We gaan lekker van jullie genieten aankomende zondag.
1: Ik hoop zo.
0: Gratis toegang voor iedereen. Dus vooral komen. We gaan nu afsluiten met wat jullie zelf ook al een beetje hebben aangedragen. Met Joshua Kedison. Zei het al, we hebben daar een andere nummer van gedraaid. Maar dit is dan het prachtige nummer. Jesse.
1: Ja, geweldig.
0: Dan zeg je jongens, tot zondag hè. En bedankt voor nu.
1: Tot zondag. En genieten.
0: En nu voor straks, na het nieuws van 3 uur, zijn we weer terug.
1: En slaap lekker.
0: Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboete Google vanwege het voorttrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager Fouquet. Het grotendeels houten stadcentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar de matinee met Hieke Goos.
1: Luisteraars, welkom terug. We zijn er nog tot vanmiddag 4 uur. En dan heb ik het over Alexander Hoog in de techniekruimte voor de muziek en de techniek. En mijzelf natuurlijk voor de presentatie en de gesprekken met de gasten aan de telefoon en ook hier in de studio. Want die zijn er ook weer in de tweede uur. We gaan zo meteen praten met Marcel Nijnhuis. Die is van...

duo Just Us. Uit Apeldoorn komen zij. Ja, van origine volgens mij de helft uit Duitsland. Maar goed, dat horen we allemaal wel. Die gaan komende zondag ook optreden in een muziektent. Ook voor de allereerste keer. Heel spannend allemaal. En we gaan ook praten met natuurlijk Jan Kersenboom. Die gaan we bellen. Hij is de eigenaar van het Bluescafé. Initieert al nou ruim 30 jaar elke weekend live optredens bij hem in het Bluescafé. En we gaan ook praten met Marijke Rom. Die is verbonden aan het AGC. Apeldoorn Schetscollectief voor de luisteraars. En die komt vertellen over de wandelingen die er dit weekend zijn georganiseerd door het AGC. En dat komt ze heel graag doen hier in Levende Lijven in de studio. Volop bedrijvigheid dus vanmiddag. We gaan nu luisteren naar het Alexander Hoog momentje. En dat gaat een beetje naar onze zuidenburen. Want Ivan Heijlen, die kennen we allemaal nog wel van vroeger. Hij heeft dit liedje gemaakt, even kijken, in 1973. En het heeft de titel De Werkmens. MUZIEK

0: Als het daar is.
1: Ik vind het wel grappig. Ja, er was inderdaad een Belgische zanger. Ivan Heylen. En dit nummer dat kwam uit 1973 alweer. Is wat, hè? Ja, mooi. Oké. Museum De Waag. Dat is het Stadsmuseum van Deventer. En dat is gevestigd in het oudste waaggebouw van Nederland. Dat gaat ingrijpend vernieuwen. De komende jaren krijgt dit monumentale gebouw niet alleen een duurzame opknapbeurt, maar ook een compleet vernieuwde museale presentatie. Elke donatie weegt mee. De renovatie en herinrichting starten na de zomer van 2026. En alle informatie over de vernieuwingsplannen en de crowdfunding is te vinden op museumdewaag.nl/steun. Want het is natuurlijk wel belangrijk, hè? Geld speelt gewoon altijd een grote rol. We gaan luisteren naar Anouk met Everything.

0: Anouk, had ik al gezegd, met het nummer Everything. Het is een nummer uit 2002 en het staat op haar vierde studioalbum, Graduated Fool. Haar eerste single was dit van haar vierde studioalbum. Mooi! Veelzijdige artiest is dit ook. We gaan luisteren nu naar wat Marcel Nijnhuis mij en u ook te vertellen heeft. Die heb ik nu namelijk aan de telefoon. Goedemiddag, Marcel.
1: Goedemiddag samen.
0: Ja, leuk. Fijn dat je even aan de telefoon kunt zijn. Ja, het is altijd even lastig, hè? Om dat te combineren met werkzaamheden en zo. Maar fijn dat je even...
1: Ik zit in Utrecht, dus...
0: Ook nog een eindje weg, joh.
1: Ja.
0: Mooi. Maar dat neemt niet weg. We hebben elkaar nu aan de telefoon. Jij gaat ons het een en ander vertellen, want je bent de helft van het duo Just Us.
1: Ja.
0: Wat doe je precies in het duo?
1: Ik speel keyboards.
0: Ja. En doe je ook zang?
1: Keyboard, Hammond, een heel klein beetje.
0: Heel klein
1: beetje. Maar voor de zang hebben we Jessica.
0: Ja, precies. Jessie. En die zingt lekker.
1: Ja, zeker.
0: En hoe lang zijn jullie al een duo?
1: Wij hebben elkaar leren kennen in Duitsland.
0: Ja.
1: Ik denk al wel 20 jaar geleden.
0: Zo.
1: Nou, en door beide wat omzwervingen en we zijn toch lekker bij elkaar gegroeid.
0: Ja.
1: 5 jaar geleden getrouwd.
0: Ja.
1: We hebben een poosje heel weinig aan de muziek gedaan.
0: Ja.
1: Maar mede door het verhuizen naar Apeldoorn zit toch wel veel muziek. Hebben we uiteindelijk de draad weer opgepakt.
0: Ja.
1: Ook na een aantal optredens gezien te hebben in de muziektent. Is het toch weer gaan kriebelen.
0: Toen dacht je van, nou, dat kunnen wij ook.
1: Ja, waarom niet? Hebben we de draad weer opgepakt.
0: Ja, leuk.
1: We hebben een

0: Ja, en zondag gaan we los.
1: In zondag gaan jullie los, hè? Ja.
0: Ja.
1: Dan kunnen we jullie allemaal zien en beluisteren.
0: Zeker weten.
1: Just us. Vertel eens, jij doet dus keyboard, keys en ook af en toe een beetje Hammond en nou ja, een heel klein beetje zang, maar dat laat je over aan Jessica.
0: Ja.
1: Welk repertoire kunnen we van jullie verwachten?
0: We hebben een stukje country,
1: ja.
0: Een stukje Nederlands, een stukje Duits, Duitse slager.
1: Ja.
0: Een paar ballads.
1: Oké.
0: En ja, we hebben toch een gedeelte met een eigen draai eraan gegeven.
1: Ja.
0: Dus niet één op één coveren, maar echt even een toch een eigen signatuur eronder zetten.
1: Ja, maar dat vind ik eigenlijk altijd heel erg belangrijk dat de artiest dat doet. Of het nou een duo is, een trio of een band. Nooit gewoon, ik had hier vanmiddag ook al Andy Buitenhuis in de studio samen met Attie. En die zijn, en die heb je natuurlijk wel eens gehoord. Andy Buitenhuis als solo. Maar die heeft sinds begin dit jaar ook weer een band samengesteld. Daar gaan ze ook mee optreden aankomende zondag. Maar hij zegt ook, we hebben een hartstikke leuk repertoire. Oude nummers en ook heel divers. Maar je moet er niet echt een kopie van maken van wat ooit is geweest. Gewoon je eigen draai eraan geven.
0: Zeker, zeker.
1: Dat is heel belangrijk. Als je,
0: mijn mening is een beetje van, als je precies zo wil doen zoals de uitvoerende artiest dat heeft gedaan, dan moet je tribute band beginnen.
1: Juist, ja. Ja, nou, en dan moet je toch ook wel...
0: Dan kun je dat doen.
1: Ja.
0: Maar nu kun je gewoon uitleven en je eigen dingetje ermee doen.
1: Heerlijk, toch?
0: Ja, zeker.
1: Daar gaat het toch ook om, dat je er zelf ook heel veel plezier aan beleeft.
0: Zeker weten.
1: Hè? Dan gaat het ook eigenlijk allemaal wat makkelijker zelfs. Ja.
0: Ja.
1: Oké, dus we kunnen een beetje country verwachten, ballads, slager, Nederlandstalig. Dus dat wordt heel breed ook. Lekker.
0: Heel divers, heel divers.
1: Gezellig. Leuk.
0: En we hebben eventueel zondag nog een verrassing erbij. Maar dat ga ik je niet vertellen.
1: Nee, want... Je maakt me wel weer heel nieuwsgierig.
0: Ja, I know.
1: Maar laat maar lekker, want een verrassing moet gewoon een verrassing zijn en blijven.
0: Zeker weten. Zeker
1: toch?
0: Weten. Ja hoor.
1: Maar leuk. Jullie zijn, even kijken, geprogrammeerd om 3:00, hè?
0: Van 3 tot 4.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dan gaan we daar wat leuks van maken.
1: Hartstikke mooi. Nou, we houden. Ja. Het weer is, kan een beetje een spetje vallen zo af en toe. Maar daar gaan we maar niet te veel over nadenken. Nee, we hebben prachtige zondagen inmiddels achter de rug. En komende zondag gaat het ook weer een fantastische zondag worden. Met deze artiesten allemaal.
0: Daar gaan we zeker wat van maken.
1: Heel divers repertoire. We beginnen lekker om 2:00 al met een jazzprogramma. En dan komen jullie daarna met ook weer een heel divers programma van jullie zelf.
0: Ja.
1: En dan sluiten we af met de band Ordinary People. Maar eerst Just Us.
0: Just Us.
1: En gaan jullie ook... je hebt je dan aangemeld. Je hebt gezien hoe het daar eraan toe gaat in het Oranje Park. Allemaal heel erg leuk en gezellig. Vaste klanten hebben we daar altijd.
0: Ja.
1: Is de bedoeling dat jullie meer gaan optreden? Of doe je dat misschien ook al als duo?
0: Nee, dit is echt even de eerste keer weer sinds jaren.
1: Oh joh, spannend.
0: Samen opgetreden. Ja, spannend.
1: Ja. Leuk.
0: En hoe het daarna gaat, we gaan het zien.
1: Ja.
0: Want en op 23 oktober gaan we nog bij jou live in de uitzending.
1: Ja, ook. Daar verheug ik me ook al op. Hartstikke leuk. Ja. Apeldoorns Podium. Ja, programma. Ja. Mooi. Nou ja, jullie hebben een Facebookpagina of is er iets anders waar we je op jullie kunnen zien en luisteren?
0: Ja, als je Just Us gaat zoeken op Facebook, dan kom je ons wel tegen.
1: Goed zo. Nou, dan weten we dat. Maar iedereen bij deze gewoon uitgenodigd voor aankomende zondag. Muziektent Oranje Park. Ja.
0: En luisteren.
1: Helemaal lekker kijken en luisteren naar het duo Just Us. Dankjewel voor dit moment, Marcel.
0: Niks te danken.
1: Ga lekker verder werken. En we zien elkaar en spreken elkaar aankomende zondag in het Oranje Park.
0: Gaat helemaal goed komen.
1: Dankjewel. Groetjes aan Jessica.
0: Fijne middag.
1: Oké, dag. Doei, doei. We gaan, luisteren naar een liedje van Bill Withers en Grover Washington. Dat is een beetje jazzy. Komt ook al wat, het is wel wat ouder. Dus even kijken, kan ik zien hoe oud het is? Ja, het is uit 1980. Bill Withers en Grover Washington. Just the Two of Us.

0: Ja, Just the Two of Us. Ja, het lekker nummer. Een beetje terug in de tijd, 1980. En ja, Bill Withers en Grover Washington Jr., moet ik daarbij zeggen. Eens even kijken. Die, ja, ach jeetje, joh. Ja. Ja, die Bill Wallace is natuurlijk al lang overleden. Hij heette eigenlijk William Harrison Withers. Overleden in 2020 op de leeftijd van 81 jaar. Dat dan weer wel. Ja, ik zeg altijd, muziek houdt jong. Muziek maakt blij. Maar ook wat ook heel gezond is voor de mens, daar wordt ook altijd heel veel reclame voor gemaakt, is wandelen.
1: Zeker. Ja.
0: En ik heb hier bij mij in de studio zitten Marijke Ron. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. En we gaan eens even met elkaar doornemen wat er allemaal op de planning staat voor het Apeldoorn Schetsencollectief.
2: Ja, graag. Ja.
0: Nou, vertel eens, want je hebt altijd heel makkelijke teksten en je kan lekker vertellen. Dus bij deze microfoon voor jou.
2: Wij gaan weer wandelen op zaterdag en zondag.
0: Ja.
2: En ik was net even aan het spieken, want we hebben onder andere de Metaalbuurt op ons programma staan.
0: Oh joh!
2: Ja, en dat is zaterdag 25 juli.
0: Ja.
2: We beginnen om 14:00 op de hoek van de Bronsweg-IJzerweg.
0: Oké. Okay.
2: En ik citeer even uit onze folder, want ik vind dat zo mooi omschreven.
0: Ja.
2: Deze lieflijke Apeldoornse arbeiderswijk uit 1917, een aantal keren met de sloop bedreigd, is nu een beschermd stadsgezicht en een van de best bewaarde tuindorpen van Nederland.
0: Nou
2: die moet iedereen toch gezien hebben.
0: Ja.
2: En ik bedoel, Apeldoorner, geen Apeldoorner. Het is gewoon een heel boeiend verhaal. Want in een tijd dat overal tuindorpen ontstonden, ook in Amsterdam, maar ook

0: in Apeldoorn was er ook een architectuur gaande die heel interessant is.
1: Ja.
0: En wij zien daar nog steeds de restanten van. Als we zo langs de Arnhemse weg rijden, zien we dat in de verte liggen. Ja. Maar het is heel leuk om er een kijkje binnenin te nemen.
1: Ja, en dat gaan jullie dus tijdens die wandeling
0: gaan
1: dan ook doen?
0: Ja.
1: Aankomende zaterdag?
0: Ja, ja.
1: En hoe laat is het?
0: Ja, 2 uur. Hoek Bronsweg, IJzerweg. En van tevoren aanmelden is niet nodig. Dat is bij eigenlijk geen van onze agenda, kalenderwandelingen. En 1,5 uur zo'n beetje lopen.
1: Wat leuk, joh. En ja. Dan hoor je, ga je helemaal terug in de tijd ook.
0: Ja, ja.
1: Die gidsen van jullie, nou, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Die worden ook van tijd tot tijd gewoon lekker bijgespijkerd, hè?
0: Ja, ja. We hebben 1 keer in de 2 maanden hebben we gidsenbijeenkomst. En dan hebben we altijd ook wel een spreker. En dat is dan ook in het kader van onze kennis bijspijkeren. We hebben volgende week een gidsenbijeenkomst waar iemand, of eigenlijk de voorzitter zelfs van de Stichting Apeldoornse Monumenten ons bij gaat spijkeren, José Hulshoff. Nou, daar zijn we dan helemaal blij mee. En die heeft altijd een heleboel te vertellen over panden die behouden gebleven zijn. En panden die nog op de nominatie staan om behouden te blijven.
1: Oh, om
0: en dat
1: behouden
0: is altijd
1: te blijven.
0: Heel spannend.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat moet niet meer gesloopt worden, hè, van onze historie.
0: Nee, en zij hebben daar een heel belangrijke rol al in vervuld.
1: Ja.
0: Ze hebben onder andere gezorgd dat het stationsgebouw behouden bleef. Want dat stond ook op de nominatie om helemaal gesloopt te worden.
1: Ja.
0: Dus die Stichting Apeldoornse Monumenten, ik vind dat mensen ook eigenlijk daar gewoon supporter, donateur van moeten worden. En ook maar eens even op de website moeten kijken daarvan. Stichting Apeldoornse Monumenten.
1: Ja, nou, mooi dat je dat even aanhaalt. Prachtig. Het een versterkt het ander.
0: Ja,
1: ja toch?
0: Ja.
1: Maar dat is dus zaterdag.
0: Ja.
1: En wat gaan jullie zondag doen?
0: En zondag hebben we de vertrouwde centrumwandeling.
1: Ja.
0: En terwijl ik in de auto hier naartoe reed, zat ik te denken, ik moet echt iedereen aanhalen, Apeldoornen of geen Apeldoornen, misschien wel vakantiegast op een camping.
1: Ja.
0: Loop mee met die centrumwandeling. Want wij zijn dan misschien geen stad zoals Zutphen of Deventer of een van de Hanzesteden om ons heen. Maar we hebben wel een heel belangrijke functie als dorp gehad. We waren het kruispunt, het knooppunt van wegen. En van daaruit, als ik alleen al vertel dat het verhaal gaat dat er zo'n 60 herbergen in ons centrum gestaan
1: 60?
0: Hebben.
1: 60?
0: Ja, 60. Dan weet je dat het een heel belangrijke pleisterplaats voor doortrekkend publiek was. En dat kon omdat we geen stadsmuren en geen gracht hadden.
1: Ah, vandaar, ja.
0: En onder andere daarover gaat ons verhaal. En we zijn ook nog in staat om daar bepaalde restanten van te laten zien.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wat interessant.
0: Ja, al was het maar het Achterom, wat niet iedereen kent.
1: Ja.
0: En ik ga dat allemaal niet verklappen.
1: Nee.
0: Maar loop met ons mee en kijk ook even om de hoek bij het Achterom.
1: Ja.
0: Nou, verder hebben we een glorietijd gehad, ook aan middenstand. Eigenlijk met de ontwikkeling van de parkenbuurt en de villa's die daar kwamen, kwam er ook een geweldige middenstand op in Apeldoorn.
1: Ja, ja.
0: En terwijl je door loopt te winkelen in de hoofdstraat, kijk je normaliter niet naar boven, want je moet reuze uitkijken dat je niet tegen wandelend publiek aanloopt. Vandaar dat wij juist op zondag onze centrumwandeling hebben. En ook heel veel blikken naar boven werpen, al was het maar om jugendstilpanden te bekijken.
1: Prachtig, hè? Ja. Er zijn in de loop der jaren natuurlijk best wel wat gesloopt ook, helaas.
0: Ja, maar ook
1: maar
0: weer
1: ook
0: in oude glorie hersteld.
1: Hè?
0: Of ten dele in oude glorie hersteld. En dat laten we ook graag
1: prachtig,
0: zien.
1: Prachtig, mooi, fijn. Ja, en dan moet je inderdaad naar boven kijken. En dan moet je, dan kun je niet kijken van wie loopt er voor me of wie
0: wij
1: komt
0: leiden,
1: eraan.
0: Wij leiden en begeleiden iedereen graag bij die wandeling. En die wandeling die begint ook om 2 uur. En die begint op de hoek van de Hoofdstraat Deventerstraat. Bij de juwelier, zoals we dat dan noemen. Wij staan pal voor de etalageruit van de juwelier te wachten.
1: Ja.
0: En iedereen is welkom.
1: Nou, fijn.
0: €5 per persoon. Graag contant meenemen. De QR-code bij ons is in de maak, maar is er nog niet. En voor kinderen is het €2. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
1: Ja. En het is gewoon hartstikke interessant.
0: Ja.
1: En die wandeling door het centrum duurt ook een uur of anderhalf
0: uur.
1: Ja,
0: ja.
1: Hè?
0: We koersen echt op 1,5 uur.
1: Ja.
0: We kunnen het zo lang en zo kort maken als we willen. Maar de richtlijn is dat we de 1,5 uur over doen.
1: Ja, nou, zo'n mooie tippel, zeg ik dan maar. Ja, toch?
0: En ik wil ook altijd nog zeggen dat mensen ook wandelingen op aanvraag kunnen indienen.
1: Ja.
0: Minimaal kost dat dan €35. En voor elke persoon die meer meeloopt dan die 7x5 is 35. Dan die 7 personen, €5 er weer bij.
1: Ja.
0: Nou, het kost de kop eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Want het is een waar uitje. En we doen dat ook de komende tijd weer heel veel. Of het nou voor de Rotary is. Of het nou voor personeelsverenigingen is. Of het voor ambtenaren die nieuw in dienst gekomen zijn. Wij hebben heel veel aanvraag.

0: wandelingen en we doen dat met veel plezier. En we kunnen er ook maatwerkwandelingen van maken. Als iemand zegt, ik wil bij die horecagelegenheid, want daar gaan we even wat drinken en daar verzamelen we. Daar wil ik beginnen. En ik wil afgeleverd worden bij die en dat restaurant. Nou, niks is ons te gek.
1: Nou, mooi zeg. Dat is inderdaad echt op maat.
0: Ja.
1: Fantastisch. Maar wat je ook zei, die ambtenaren die wij hier op het gemeentehuis hebben zitten, dat zijn er een heleboel die van buiten afkomen. Die kennen helemaal niks van Apeldoorn.
0: Nee, die wonen hier van, niet. Die komen met de trein.
1: Die zouden eigenlijk verplicht, tussen aanhalingstekens verplicht,
0: zo'n
1: met jullie op stap.
0: Zo'n programma hebben ze.
1: En ja, wij, hebben ze dat wel?
0: Wij, ik weet niet of het nu nog loopt, maar ik heb volgens mij in het voorjaar nog met nieuwe ambtenaren gelopen. Met een collega
1: dus
0: van mij samen, grote groep nieuwe ambtenaren. En dat hoorde tot hun introductieprogramma.
1: Ah, heel belangrijk. Heel belangrijk om te weten wat er allemaal los is geweest en nog.
0: En dan was het maar jouw geliefde Oranjepark, hè?
1: Nou, dat bedoel ik. Ja, ja, dus wel. Ik vind het altijd, ik zeg het ook vaak, het mooiste park van Apeldoorn.
0: Ja. Ja.
1: Het stamt natuurlijk ook uit 1800 nog wat.
0: 1876.
1: Ja, dit jaar 150 jaar gestaan, hè?
0: Ja, en het zit in onze centrumwandeling.
1: Ja,
0: en dan komen we jou waarschijnlijk dan zondag tegen.
1: Nou, van harte welkom, zou ik zeggen. Schuif gewoon even aan. Het is allemaal lekker. We hebben weer hele lekkere muziek aankomende zondag. Voor elk wat wils. We beginnen om 2:00 met een beetje een jazzy swing jazz programma van de Forest Jazz Band.
0: Ik zag het net staan. Ja,
1: ja, daarom. Dus ja, nee, dat wordt alleen maar leuk.
0: Ja.
1: Mooi. Ja, jullie hebben een website. Zullen we daar nog even naar refereren?
0: www.apeldoornschitsencollectief.nl. Daar staat alle informatie op over onze standaardwandelingen die we wekelijks lopen, waar je dus niet van tevoren voor aan hoeft te melden. En daarnaast ook hoe het zit met aanvraagwandelingen.
1: Ja, helemaal goed. Nou, zeker aan te bevelen. En jij vertelt er altijd zo geanimeerd over. Heerlijk. En met jou zijn er heel veel andere vrijwilligers.
0: Ja,
1: dus allemaal
0: we zijn met z'n 30 inmiddels. Ja. We waren met z'n 15e. We hebben net een hele nieuwe lichting die gecertificeerd is. Dus we hebben inmiddels 30 gidsen. Dus we staan te trappelen om al die wandelingen te doen.
1: Ja joh, dat begrijp ik. Ja, nou, en er zijn zat vakantiegangers hier in de omgeving. Dus die moeten ook een beetje bezighouden worden, vind je niet?
0: Vind ik ook.
1: Dankjewel Marijke
0: voor
1: dit fantastische verhaal. En ik zeg je heel veel succes ook nog de komende tijd.
0: Dankjewel.
1: En we gaan elkaar zeker nog weer eens terugzien hier in de studio.
0: Leuk, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. We gaan luisteren nu naar, waar gaan we naar luisteren? Oh, Walking Down Your Street. Nou, dat past wel weer een beetje gewoon ook ter afsluiting aan dit verhaal natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Het is van de Bengals. Nou, die zijn ook wel wat ouder, maar goed, wel leuk.

De Bengals dus, van Walking Down Your Street, 1986 alweer. Ja, de tijd gaat gewoon zo snel voorbij. Oké, we gaan luisteren naar De Dijk, want die staat klaar, zie ik staan. En die hebben een liedje en dat heeft de titel... Ga in mijn schoenen staan. Ik ken het zo niet, maar misschien als ik het hoor. De Dijk, ga in mijn schoenen staan. Mijn schoenen... staan. Ik ben even aan het kijken of ik mijn hulplijn kan inschakelen daarvoor. Ga in mijn schoenen staan is een nummer van de Nederlandse band De Dijk uit 2002. En het is de eerste single van hun 11e studioalbum Muzikanten dansen niet. Dat klopt.

0: Ja, dan sterven de klanken weg van De Dijk. Ga in mijn schoenen staan, uit 2002 alweer. Ja, en dan ben ik nu heel benieuwd wie er of Jan ook goed in zijn schoenen staat. Want Jan Kersenboom heb ik nu aan de telefoon. Dag Jan.
1: Hey, alles wel?
0: Ja, met jou ook?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, hè? Je bent er nog. Je bent ook niet weg te krijgen, joh. Hey. We kunnen je ook niet missen, hè?
1: Tuurlijk niet. Ik vind het veel te leuk.
0: Ja, dat is het ook. Hartstikke leuk. Muziek hoort gewoon bij het leven, vind je niet?
1: Dat is dat, ja.
0: En jij doet dit al zoveel jaren.
1: Ja.
0: Geweldig. Gewoon lekker blijven doorgaan.
1: Lekker door. Ja, ja, dat vind ik zeker. Ook.
0: En ze willen nog steeds graag bij je optreden op dat prachtige podium. Dus nou. En ik zie nu dat je morgenavond ook iets leuks hebt geregeld. Damien en de Live Band.
1: Ja, nou, Damien die kwam wel eens en die stelde dat zelf voor.
0: Ja.
1: Dus dat was goed. Die zei, ja. Kom maar joh.
0: Ja joh.
1: Kun ik eruit proberen.
0: Zo is dat. Nou, en dat is een is het wel echt een rock'n'roll band?
1: Ja, een beetje Elvis Presley, Herman Brood, Johnny Cash.
0: Ja.
1: Dat leuk. Werk.
0: Nou, dan weet je wel hoe het eraan toe gaat, hè? Het wordt een verrassend optreden. Morgenavond.
1: Precies.
0: Ja. En dat begint om 10:00, gewoon, zoals altijd?
1: Het begint 10:00, ja. Ja. Een vrije toegang. Ja.
0: Nou, en mensen kunnen gewoon lekker losgaan. Meezingen, dansen ook. Rock'n'rollen en andere dansjes.
1: Ja.
0: Helemaal gezellig.
1: Ja.
0: Gewoon helemaal lekker je laten gaan. Heerlijk. Dat kan allemaal in het Bluescafé. Oké, dat is dus morgenavond om 10:00. De toegang is vrij. Dan gaan we naar zaterdag. Dan heb je ook een hele leuke band op het podium staan. Breaking Bread. Ja,
1: ja,
0: Breaking Bread.
1: De classic rock en blues.
0: Ja, classic rock blues band uit Nederland. Bekend om de energieke optredens en tijdloze rock en blues klassiekers.
1: Yes.
0: Heel leuk. Zijn hele leuke mensen. Een leuke band is dat. En ik ken ze. En Martine, dat is een gave zangeres ook. Die gooit er zoveel energie en passie in. Dus dat komt helemaal goed. Ja, toch?
1: Leuk.
0: Ja,
1: leuk, joh.
0: Dat wordt een leuke avond. Zaterdag 25 juli. Begint ook om 10:00, hè?
1: Ja.
0: En de toegang is vrij.
1: Ja.
0: En wat heb je dan zondag, de 26e?
1: Zondag hebben we Gary and the Guns.
0: Ja.
1: Dat is leuk en een goede band.
0: Oh, die heb je volgens mij ook al eens eerder gehad.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ik kan me nog herinneren dat Gary is dan de zanger, of wat is het? De frontvrouw?
1: Zaterdag is dat, ja, precies.
0: Ja.
1: En maar op zondag komen ze ook.
0: Oh ja?
1: Ze hebben twee bands, ja.
0: Oh joh.
1: PTCT is dat op zondag.
0: Ja.
1: Rock, tintje, melodieus, gitaargedreven geluid. Vol emoties.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is ook een leuk bandje. Ook, ik heb er niet te veel bericht van gekregen.
0: Nee.
1: Het staat wel weer op de site, maar echte biografie heb ik niet kunnen vinden, is helaas.
0: Nou ja, goed, weet je, biografie is leuk. En om een beetje achtergrondinformatie te hebben van bands en bandleden. Maar het gaat uiteindelijk toch wel om de muziek, vind je niet?
1: Ja, is ook, tuurlijk.
0: Ja, je moet je ook af en toe eens gewoon een beetje laten verrassen, vind ik.
1: Ja,
0: vind je niet?
1: Ja.
0: Moet je allemaal zo voorgeprogrammeerd zijn, gewoon lekker. Zoals het komt, zo komt het. En weet je, de bands die bij jou op het podium staan, die zijn gewoon ook door de bank genomen, gewoon lekker doorgewinterde muzikanten. Dus die weten wel wat ze doen.
1: Ja. Hè? Ja, heel gezellig hoor.
0: Zeker. Ja, toch? Ja. En dat begint zondag om 4:00?
1: Ja.
0: Nou, en de toegang is dan ook vrij. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Lekker man.

0: En voor de rest alles oké daar bij jou in het Blues Café?
1: Ja, gaat lekker.
0: Ja, hè? Ja. Geen dingen, alles is nu opgeknapt en schoongemaakt en geverfd en klaar.
1: Ja, ik kan alweer beginnen met schoonmaken, hoor. Dat wel. Maar... nee, maar het was helemaal klaar. De podium is nog steeds schitterend.
0: Ja, prachtig,
1: zo mooi.
0: Ja, mooi. Mooie achterwand ook en zo. Prachtig. Nou, dat is een genot om dan daar op het podium te staan als muzikant. Maar ook voor jou natuurlijk. Heel fijn. En alle mensen die komen. Ook altijd heel gezellig. Ja, toch?
1: Zeker. Leuke mensen, hoor.
0: Ja, heel leuk. Nou, mooi. Volgens mij hebben we alles wel even aangestipt, hè, voor de komende dagen, toch?
1: Zeker.
0: Of zijn we iets vergeten nog?
1: Nee, hoor.
0: Nee. Nou, ik zou zeggen, gewoon lekker naar het Blues Café. Nieuwstraat. Gratis toegang. Lekker drankje drinken aan de bar. En gewoon lekker genieten van al die lekkere live muziek die Jan altijd naar zijn Blues Café weet te trekken. Gezellig. En anders gewoon even kijken op de site van Blues Café Apeldoorn.
1: Ja,
0: staat alle informatie op die belangrijk is.
1: Ja.
0: Jan, dankjewel voor dit moment.
1: Graag gedaan, jij bedankt.
0: Veel plezier de komende tijd en een goed weekend alvast. En ik zou zeggen graag tot volgende week donderdag.
1: Heel graag. He. Tot
0: groetjes.
1: Dan. Doei.
0: Dag Jan. Doei, doei
1: doei.
0: We gaan luisteren naar Digging My Potatoes van Washboard Sam.

Nou, dit was echt even heel erg ver terug in de tijd, Alexander. Fantastisch nummer. De artiest die u hoorde zingen was Big Bill Brunsie. En die man die heeft geleefd van 1893. Toen is hij geboren in Lake Dick, Verenigde Staten. En hij is overleden in 1958 op de leeftijd van 65 jaar... ook in de Verenigde Staten in Chicago, was een en al muziek. Hij is in 1920 begonnen met zijn muzikale carrière. Sorry. En hij heeft dit liedje wat we net hoorden... heeft hij gemaakt en uitgebracht in 1939. Ja, dat is wel kwam te horen. Heerlijk, fantastisch nummer. Kijk, zoek hem maar eens op. Big Bill Brunsie. Met double O-N-Z-I.

Adam Brand was dit. En de man is een Australische country singer-songwriter. En hij bracht zijn debuutalbum uit in 1997. Dit nummer heeft hij gemaakt in 2000. Hij is inmiddels 56 jaar, woont nog steeds in Australië. Ik vind het leuk, gezellig. Gaan we wel eens wat meer van draaien, lijkt me zo, Alexander. Het zit erop. Het is voorbij. U kunt terugluisteren morgen tussen 8 en 10 uur. Dan wordt het herhaald. En anders via de site www.rtv-apenden.nl. Uitzending gemist. De hele week kan dat dan nog. Ik zie u graag aankomende zondag in de muziektent in het Oranjepark. Hele leuke repertoire. Kijk anders ook op onze site. Onze Facebookpagina. Muziektent Apeldoorn. Leuke programma's. Echt waar. Aankomende zondag alweer de 7e zondag in de reeks van 12. Artiesten komen voorbij. Eerst gaan we lekker naar Jazzy, Swinging Jazzy, Jazzruik luisteren. Van de Forest Jazz Band. Daarna komt het duo Just Us. En we gaan afsluiten de middag met de band van Andy Buitenhuis. Ordinary People, met een heel breed repertoire. Dat wordt gewoon genieten. Gratis toegang. Kom gewoon gezellig. Alexander, dank je wel, hè. Wij gaan volgende week gewoon weer de draad oppakken. Met een nieuwe matinee, met nieuwe gasten. Andere muziek. Voor nu is het You and Me van Spargo. En ik zeg tot volgende week. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen, al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De rechter stelde haar in het gelijk, maar de partij heeft geen geld meer. De gemeente schiet daarom financieel te hulp. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Extra bussen, ferries en parkeerplaatsen moeten de hinder beperken tijdens de noodzakelijke reparatie van ernstige betonschade. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistentenschuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoeden

dodelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1.257 deelnemers uit of startten niet. Drie deelnemers werden gedisqualificeerd. Twee militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man

werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.